Frank Carrillo, Miles to Go. Bobby King en Terry Evans, dat waren de zangers van de Ry Cooder Band. Maar de twee maakten ook albums als duo. Dit werd opgenomen in de Ocean Way Studios in Hollywood met Ry Cooder op gitaar, Jim Keltner drums en Spooner Oldham orgel. Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live.

Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live. Joel Saunier uit Louisiana is een country en Cajun artiest. Hij komt uit het Franstalige gebied van Louisiana en maakte op 11-jarige leeftijd al zijn debuutsingle. En intussen staat zijn teller op 28 albums en hij scoorde 10 hits. Joel Saunier, Have a Little Faith in Me.

Joël Saunier, Have a Little Faith in Me. Little Buster en de Soul Brothers, dat was een band uit North Carolina. En de heren verhuisden naar Long Island, want er was heel veel werk in het clubcircuit van New York. En de band was ook vaste gast in de tv-shows die vanuit New York werden uitgezonden, zoals het CBS-programma This Morning, Conan O'Brien, David Letterman en Dan Aykroyd's House of Blues Hour. Little Buster en de Soul Brothers, Engines and Wings.

Little Buster en de Soul Brothers, Engines and Wings. K-Twanette Oslin uit Arkansas noemde zich K.T. Oslin. En ze had 4 nummer 1 hits in Amerika. En ze zat op een gegeven moment in de musical Hello Dolly in New York. En dat deed ze zo goed dat ze jaren actief bleef op Broadway. Van haar debuutalbum werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. En dat album leverde 3 grote hits op. In 2020 is ze overleden op 78-jarige leeftijd. K.T. Oslin. Come next Monday.

Katie Oslin, Come Next Monday. Rory Block, dat is een blueszangeres uit New York. Ze is een echte purist, want ze blijft de klassieke bluescomponiste trouw. Dit is een nummer van Robert Johnson. Het komt van haar album High Heeled Blues. En John Sebastian van The Lovin' Spoonful speelt mondharmonica. Rory Block, Walkin' Blues.

Laurie Block, Walkin' Blues. Laurie Morgan uit Nashville maakte 28 albums en scoorde maar liefst 36 hits. En ze deed ook nog mee aan albums met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys, Dolly Parton, Andy Williams, Pam Tillis, Keith Whitley, John Randall en Sammy Kershaw. Laurie Morgan, Dear Me.

Lori Morgan, Dear Me. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. John Hammond komt uit een echte muziekfamilie. Vader John Hammond Senior ontdekte als producer de jonge Bob Dylan en Greenwich Phillips en Junior. Die heeft al albums gemaakt met Jimi Hendrix, Eric Clapton, The Band, Mike Bloomfield, Dr. John en Duane Allman. John Hammond, Honeymoon Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe CD van Mr. Sip, de man uit Mississippi, The Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record

De hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castor Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, daar is Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van het draait. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Wayland Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, wel, deze 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze ben zingen. Dit is van de CD U 2009, Run for Cover, en het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk, dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson, later ook nog door Larry Williams, door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Er is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Hold Steady, dat is een band uit Amerika die wat anderszorgige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is, in elk geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de nee cd die van deze groep, de groep The Hold Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, de Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townsend in de tijd van de Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek. Merk, nou, dat geldt voor deze band ook, de Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Give Me Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestiet uit Machiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de blues, de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Head met Give Me Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and the Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me just what I wanna do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar dat klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightnin' Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightnin' Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Doorop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de lessen dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby en de Blizzards de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het vuurprogramma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralf de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerde, antieke wijsbegeerde, Chinese wijsbegeerde. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou kunnen zingen. En dat bleek ook wel uit de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opgang. Nou, de les tiet gewoon wat verhalen over de Ralf de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woord is, weet ik niet, maar hij heeft een nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van, het, van wat hij middenmaakt heeft, de les tiet. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om me bij over na te denken. Ralf de Jong.

Nieuwe single van Ralf de Jong. Ook het titelstuk van een nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar Mim King van hoe dat op de website van Ralf de Jong, hoe hij dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying to Find a Way to Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine Whiskey and Women. Het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi, Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaan. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zaland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die noemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, ze kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die staat op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen, The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salland met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Ruben Esther. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Muskee op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoort hij in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Alleen de oudere luisteraars kennen de intussen 84-jarige Connie Francis nog. Ze verkocht 100 miljoen platen, ze had 53 hits in Amerika en ze had ook nog hits in Duitsland, Griekenland, Argentinië, Italië, Canada, India, Zuid-Afrika, Australië, Nederland, Frankrijk, Japan, Finland en Mexico. En vandaag loopt ze als een rode draad door het programma. Connie Francis, Heartbreak Hotel. Well, since

Connie Francis, Heartbreak Hotel. Long John Bullry, dat is een Engelse blueszanger. Hij is de ontdekker van Elton John en Rod Stewart. En hij speelde in Blues Incorporated, Cyril Davis, Rhythm and Blues All-Stars, The Hoochie Coochie Man en Steam Packet. En in de jaren 70 verhuisde hij naar New York. Hij woonde nog enige tijd. The Hoochie Coochie Man en Steam Packet. En in de jaren 70 verhuisde hij naar New York. Hij woonde nog enige tijd in Los Angeles en uiteindelijk

Long John Baldry, Every Day I Have the Blues. Connie Francis groeide op in Brooklyn, New York, als Concetta Rosa Maria Franconero. En haar ouders hadden dan ook Italiaans bloed. Toen ze ging deelnemen aan talentenjachten, werd haar geadviseerd om maar een artiestennaam te bedenken. Dat zou wat makkelijker zijn. En zo werd het Connie Francis. I Hear You Knockin'.

Connie Francis, I Hear You Knocking. Het is een nummer van B.B. King uit 1967... en er bestaat een mooie versie van de Haarlemse bluesband John the Revelator. Ook Living Blues uit Den Haag heeft het nummer opgenomen, evenals Little Milton, Darryl Nulis en Billy Boy Arnold. Dit is Fleetwood Mac met Peter Green, Worried Dream.

Fleetwood Mac, Buried Dream. In 1958 werd Connie Francis gecontracteerd door Dick Clark's American Bandstand, een rondreizend gezelschap artiesten, maar louter topartiesten. En Dick Clark was ook nog de presentator van de Saturday Night TV show. En dat leverde Connie Francis de nodige hits op. Connie Francis, Don't Be Cruel.

Connie Francis, Don't Be Cruel. Matt Shelfield, dat is een gitarist uit Manchester. Hij groeide op met de muziek van zijn helden. B.B. King, Freddie King, Albert King, Muddy Waters, Steve Winwood, Eric Clapton, Albert Collins en Jimi Hendrix. Hij leverde als gastgitarist een bijdrage aan 25 albums en zelf heeft hij 9 albums gemaakt. Matt Shelfield, Can't Put You Down.

Schofield, Can't Put You Down. In 1959 had Connie Francis een dubbele hit. De B-kant, Frankie, eindigde op de 9e plaats in de Amerikaanse hitparade. En de A-kant, Lipstick on Your Collar, eindigde op de 5e plaats. En ze nam als eerste in Amerika haar hits ook op in het Italiaans, Duits en Spaans. En dat werd heel snel overgenomen door Cliff Richard, The Beatles, Johnny Cash, Wanda Jackson en Brenda Lee. Connie Francis, Lipstick on Your Collar.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Loon nummer 5 van Loon is het album van deze week. En Loon, dat is gitarist Ferdinand Bakker en zanger Michel van Dijk. Ze speelden samen in Elkwin en hebben intussen al 5 albums als Loon gemaakt. Loon, can I get a rise out of you?

I Get a Rise Out of You. Jeremy Spencer, dat is een Engelse gitarist uit de originele bezetting van Fleetwood Mac. Hij stapte uit de band om zich aan te sluiten bij de religieuze secte Children of God. Hij maakte 7 albums met Fleetwood Mac en hij heeft intussen 16 soloalbums gemaakt. Jeremy Spencer, Bleeding Heart.

Jeremy Spencer, Bleeding Heart. Op 8 november 1974 overnachtte Connie Francis in Hotel Howard Johnson's Lodge in New York. Ze werd in haar hotelkamer verkracht en de dader is nooit gevonden, maar het hotel moest haar wel $2,5 miljoen schadevergoeding betalen. Connie Francis, Ain't That

Tony Francis, Ain't That a Shame. Peter Green overleed in 2020 op het eiland Canvey. Hij werd 73 jaar, maar hij was wel de oprichter van Fleetwood Mac. En daarvoor had hij al bij John Mayall's Bluesbreakers gespeeld. Hij belandde in de jaren 70 in psychiatrische inrichtingen, maar hij maakte in 1979 zijn comeback, al werd hij nooit de oude. Hij maakte met Fleetwood Mac 17 albums en daarnaast nog 35 soloalbums. En hij was gastgitarist op albums van Peter Barnes, John Mayall, Eddie Boyd, Otis Spann, Memphis Slim, B.B. King en Country Joe McDonald. Peter Green, A Fool No More.

Peter Green, A Fool No More. Door de verkrachting in New York belandde Connie Francis in een depressie die volledig uit de hand liep. Ze raakte verslaafd aan kalmerende pillen en zonderde zich af in haar huis in Essex Fields in New Jersey. Connie Francis, I'm Walking.

Tony Francis, I'm Walkin'. De Blues Band werd in 1979 opgericht door zanger Paul Jones en gitarist Tom McGinnis. En die kwamen uit de band Manfred Mann. Het begon als een hobbyproject, maar het werd een echte band. Want ze hebben al 22 albums gemaakt. De Blues Band, I'm Not Ashamed to Sing the Blues.

The Blues Band, I'm Not Ashamed to Sing the Blues. 3 jaar na de verkrachting wilde Connie Francis haar comeback maken, maar haar verslaving aan pijnstillers had haar stembanden aangetast. Ze onderging 4 operaties en het duurde nog 4 jaar voordat ze weer kon zingen. Connie Francis, It's Only Make Believe.

Connie Francis, It's Only Make Believe. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. De Graham Bond Organization, dat was een progressieve bluesband rond zanger en toetsenist Graham Bond, met een hele goede bezetting. Basgitarist Jack Bruce, drummer Ginger Baker, gitarist John McLaughlin, saxofonist Dick Hextall-Smith. Maar na 3 albums vonden de heren het genoeg en begonnen Jack Bruce en Ginger Baker samen met Eric Clapton Cream. De Graham Bond Organization, The Night Time is the Right Time.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Ja, daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
2: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
1: Dearborn, ja.
2: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel ja, eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, ja, een hele grote wijk is daar.
1: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zo erg toeslagen? Is dat
2: nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg werden, afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ja, ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde, is een start op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
1: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
2: Ligt vlak bij Canada.
1: Dat realiseerde we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan. De
2: en dan ben je in Canada.
1: En je bent in Canada, ja. We streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
2: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen. Een soort van waterhole. Daar zeiden ze een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar. Waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de, of de bluesclub in Detroit. Want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar. Met aan de ene kant een eetgelegenheid. En aan de andere kant een zaaltje waar bluesbands spelen. Ja, dus in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En ja, daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van een, of niet ten koste van, maar in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als je snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ja, ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. En, een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat, dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen, wij gaan straks weer terug. En,
1: het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
2: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van van een beetje een zwarte omgeving. Maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
1: Hoe is Detroit nou overgekomen? Zeg maar de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt.
2: Nou, het eerste gedeelte is heel goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe. Dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten. Een beetje, lijkt wel Sarajevo af en toe. Van een tijdje terug en in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers. En grote gebouwen van General Motors. En verder, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is ook lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
1: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
2: Hier, ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief. Misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
2: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
2: Dan kriezen ook niet, denk ik. Je moet de kat ook niet respect binnen, denk ik.
1: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemolder achter ons aan, maar...
2: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden, dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed?
2: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: zijn. Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, als je door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet je er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met raceboeken in Amerika. En die hebben dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, noem maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we bent er nog steeds in die grote stad met die merkwaardige die vief wat minder verding die kubus nog zo waren dat hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden die zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar, maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En de andere kant waar Ford zat. Dan Rudy van Dijk die zei wel. On a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: We zijn hier nog steeds in Detroit. En Detroit dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en bluesmuziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook een stad geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 59 tot 2 december. En de company was started with 800 gulden lening van de Saving Club

0: of de Bert en Barry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden, hè? Motown Records, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness eigenlijk een internationale enterprise geworden.
1: Toen ben ze verhuisd.
0: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
1: Hitsville, USA.
0: Ja,
1: muziek was hier trouwens niet zoveel met de hard hebben, hè?
0: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. Altijd vier zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
1: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
0: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wil eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Het is wel
1: zwarte muziek op zich.
0: Ja, het is dat staat er ook.
1: Maar is het wat meer gospel invloed of niet?
0: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje toch een soort van moderne soort muziek. Grote stadmuziek met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus wij stonden vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound, hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
1: Veel hits ben hier vandaan komen.
0: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, René.
1: Reach Out, I'll Be There.
0: Oh God, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
1: Baby Love. Ja, neem ze maar op.
0: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal, had het dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
1: Vandaar ook Hitsville USA, denk ik.
0: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A. Dat is de oude studio denk ik. En er is een museum bij. En...
1: Ja. Laat me eens hem kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree, volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
0: And photos may be taken on the lower level only.
1: With a conventional camera.
0: Yeah.
1: No videotaping allowed in the museum.
0: Thank you for not eating or drinking.
1: Yeah. Please do not touch the objects.
0: Mag niet getaped worden.
1: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
0: Einde reis.
1: Einde reis.
0: 2644.
1: Ja, in welke straat zitten we hier?
0: We zitten hier, weet ik niet precies. Maar we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
1: Oh ja.
0: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
1: Vooruit maar weer. Ja. Toen maar.
2: Hoef ik niet mee. Oh. Dat
1: scheelde
2: weer $12.
1: Waar niet met? Jawel. Zes.
2: Nee, ik probeer het toch
3: even, jongens. Me, I love you. I love money, you know? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills.

0: Honey, oh yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Temla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het Old Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee. Dit is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gegaan is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste daar ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woont en vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg hij waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen geweest, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, dat die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal. Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo spelen. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan en dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo. Me niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Het is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja. Het is ook een, vooral in eerdere werk is vaak een eigenlijk toch een vertelling van mond, van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Van, mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk haar. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk ook een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaar. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was.
2: Ja,
1: denk
2: dat vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, ja. Wordt hij overal mee toesleept, Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: het teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen. Ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname. Van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist. Maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. Dat was door bij dat museum van Berry Cordy, van Temla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur. Nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat het loopt.
2: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je, toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Oh, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja.
4: Ja?
3: Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is. Ik bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij. Bedoel,
3: als je dat nou duidelijk wilt maken, moet je het zo zeggen.
1: Ik weet je wilde
3: dat.
1: Graag zwart-wit hebben.
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u de bracht is op het Temla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat er weer toen misschien twee EMP's wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken misschien de reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan binnen. Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodgeschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop. In België op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Hele vreemde verhalen allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen middelen meer, hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad. Over die mooie bluesclub... door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen.
0: Leuke zanger erbij.
1: Ja, ze. Echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is heel aardig. Een beetje een Indische jongen lijkt het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues estafette west. En doet het er maar naar.
0: Hoochie Coochie Man. Yeah.

Yeah.

Bye-bye.

Derek some love on this. They tell me, Bob.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja. Dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neere artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan kom je dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar als hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begin 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals ze in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de over ver.
0: De plas over.
1: Ja, over ver, ja.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog gezien in Den Haag. In het, wat toen het, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in naar Engeland giet.
1: Ja.
0: En dat hij met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar daar komen we straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou in
1: Zwitserland en zo, dat soort
0: jazz, in Zwitserland,
1: jazz
0: overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel met te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe, over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is...
0: Vooral in de 70e jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa...
0: Yeah.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie je ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe. 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 heeft hij nog heel veel gereisd. Opnames gemaakt in Warschau, in Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux in 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden. Zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland. Dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is... Feel Like Going Home.

0: But it seemed like hours and hours seemed like days. Well, now seems like my baby child, well, child, will stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Het was al, dit is al heel lang geleden. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters, hè?
2: Ja, ja.
1: Feel Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling, die staat prachtig beschreven in het boek, waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en u het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: John Legrand uit Den Haag was de beste Nederlandse mondharmonica-speler aller tijden. Hij maakte jaren deel uit van Living Blues en hij speelt als gast mee op deze opname uit 2003. QB and the Blizzards, Faceless Voices. MUZIEK

QB and the Blizzards, Faceless Voices. Als meisje van 14 jaar raakte ze in de ban van blues en de slidegitaar en tijdens haar studie in Cambridge, Massachusetts, begon ze op te treden in kleine clubs, terwijl ze even later het voorprogramma was van Songhouse, Muddy Waters en John Lee Hooker. Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name.

Buddy Guy, born to play guitar. Ian Siegel is een singer-songwriter uit het Engelse Portsmouth. Doordat er nauwelijks interesse is voor blues in Engeland, begon hij, evenals de Beatles, zijn loopbaan als blueszanger in Duitsland. Ian Siegel, Fallen On Down Again.

Ian Siegel, Fallen on Down Again. David Gogo uit British Columbia, Canada, komt uit een muzikale familie. En hij stond al in het voorprogramma van Johnny Winter, Buddy Guy, Albert Collins en The Fabulous Thunderbirds. David Gogo, I Found a Love.

David Gogo, I Found a Love. Geneva Magnus uit Detroit, Michigan, is het best bewaarde bluesgeheim van Amerika. In haar geboorteland is ze een ster, maar Europa weigert haar te ontdekken. Geneva Magnus, You Were Never Mine.

Geneva Magnus, You Were Never Mine. Gina Cecilia uit Philadelphia, Pennsylvania, werd ontdekt door bluesgitarist Dave Grohs en haar debuutalbum Allow Me to Confess, opgenomen met gitarist Arthur Nielsen, was een ware sensatie. Gina Cecilia, Bad Years Coming On.

Gina Sicilia, Bad Years Coming On. Sal Valentino uit San Francisco was in de jaren 60 razend populair als zanger van de Bo Brummels, maar na 9 albums viel de band uit elkaar en 30 jaar later keerde hij in 2006 plotseling terug als soloartiest. Sal Valentino, Come Out Tonight.

Sal Valentino, Come Out Tonight. Walter Trout was gitarist bij Percy Mayfield, John Lee Hooker en Joe Tex, voordat hij toetrad tot Kent Heat. En na een periode bij John Mayles Bluesbreakers begon hij zijn eigen Walter Trout Band, Gonna Live Again.

Walter Trout, Gonna Live Again. Tinsley Ellis werd geboren in Atlanta, Georgia, maar Ellis groeide op met de British Invasion en hij was dan ook een fan van de Yardbirds, The Animals, Cream en de Rolling Stones. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

Tinsley Ellis, Should I Have Lied? Danielle Nicole Schneebelen uit Kansas City vormde jarenlang met haar broers Chris en Nick de band Trampled Underfoot, waarvan het album Badlands in 2014 tot beste bluesalbum van Amerika werd gekozen. Dit is een solo-opname van Danielle Nicole, Take It All. Just take

Danielle Nicole, Take It All. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mavis Staples vormde samen met haar vader Roebuck, haar broer Purvis en haar zussen Cleota en Yvonne de Staples Singers, een gospelgroep uit Chicago. Maar Mavis had de beste stem en ze bleef loyaal aan haar familie. Pas op latere leeftijd begon ze soloalbums te maken. Mavis Staples, Stand By Me.

Oh Lord, when I've done all I can,

0: Vienna tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donny Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van gehoord, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn en zelf nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, denk een dikke 80. Ik dacht dat die van 1941 was, dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer. In de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden, of van vroeger, maar op eerd worden. Bijvoorbeeld in het volgende nummer, je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. In dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die bleef levend in het volgende nummer. Een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens, is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook vullen in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance, maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen en maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of, denk ik, 13, 14 cd's gemaakt. En de nee cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie, zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar als je dan wat gaat lezen over Rick Meijer, dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Bild in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzendingen draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tijdje gespeeld bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries werk deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wat een heel mooi nummer opstiet. Wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijer. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijer. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street. En Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat wij weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel kom. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hier in zit, misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want Dor heeft samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Hij heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter, of vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film, Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy, maar ook in A Star is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women en Fried Chicken.

tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound, zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als het ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben in de... in de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben nou weer een nieuwe uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth, met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar cd All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Hondsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een cd uitgekomen, een hommage aan... aan Johnny Winter, en die is maakt dus in broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen werkten met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa, noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U ervoor de Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cubie in the Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967, King of the World.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Colin Linden is een grote naam als producer in Amerika, maar de Canadees wordt iets wat onderschat als zanger en gitarist. Hier is hij met Richard Bell, Rick Danko, Garth Hudson en Lee Von Helm van de band. Colin Linden, The Leap of Faith.

Colin Linden, The Leap of Faith. Tipjar, dat is een Nederlandse Americana-band onder leiding van gitarist Bart de Win en zangeres Ariane Knecht. Ze zijn naar Austin, Texas geweest om daar hun nieuwe album Onward op te nemen. En dat deden ze met Amerikaanse muzikanten, onder wie de Texaanse singer-songwriter Walt Wilkins. Tipjar, Keep on Rollin'.

Jar, Keep On Rolling. Trampled Underfoot, dat is een band uit Kansas City met zangeres Danielle Schniebelen en haar broers Nick en Bob Schniebelen. Intussen is Danielle Schniebelen solo verder gegaan als Danielle Nicole, maar dit is ze nog met haar familieband van het album Wrong Side of the Blues, Trampled Underfoot. Goodbye.

trampled in the food, goodbye. Anders Osborne komt uit Louisiana. Nou, eigenlijk komt hij uit Zweden, maar hij bleef na een vakantie in Amerika hangen. Trouwde met een Amerikaanse en voelt zich helemaal Amerikaan. Dit komt van zijn album Ash Wednesday Blues. En als gasten doen Cap Moe en Johnny Lang mee. Evenals zangeres Charlene Howard. Anders Osborne, Every Bit of Love.

Anders Osborne, Every Bit of Love. Gina Cecilia uit Philadelphia werd in 2008 nog genomineerd als Best New Artist in Amerika. Maar haar carrière kwam niet van de grond, ondanks de inspanningen van gitarist en producer Dave Grohs. En daarom probeert ze het nu maar in Nashville. Gina Cecilia, A Place in the Sun.

Regina Cecilia, A Place in the Sun. Long John Baldry uit Londen was een pionier van de Engelse blues. Hij inspireerde Elton John, Rod Stewart, Rolling Stones en Eric Clapton. Hij was in Engeland heel succesvol met zijn band Steam Packet. Hij verhuisde later naar Canada, waar hij ook overleed. Dit komt van het album The Best of the Stony Plain Years. Long John Baldry, I'm Shakin'.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Miles to Go van Colin James is het album van deze week. En Colin James is een Canadese blueszanger die in 1984 voor het eerst in het voorprogramma van Stevie Ray Vaughan door Canada toerde. En dat deed hij zo goed dat Stevie Ray Vaughan hem ook meenam op zijn Amerikaanse tour. In 1988 verscheen het debuutalbum van Colin James. En dit is intussen zijn 16e album. Colin James, Still a Fool.

two trains running, and they never go my way.

Colin James, Still a Fool. Jeffrey Fokold, dat is een uitstekende singer-songwriter. En hij is getrouwd met Chris Delmhorst. En zij maken ook hele mooie albums. En Jeffrey Fokold heeft weer een fonkelnieuw album, Blood Brothers. En dat nam hij op samen met gitarist Bo Ramsey. Jeffrey Fokold, Little Wobber.

Jeffrey Fogelt, Little Warble. Eric Bibb, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, en hij maakte een heel uitgebreid nieuw dubbelalbum, Global Griot. En de nummers werden opgenomen, schrikt u niet, in Frankrijk, Zweden, Canada, Jamaica, Ghana, Engeland en Amerika. Eric Bibb, Mole in the Ground.

Eric Bibb, Mole in the Ground. The Traveling Blue Kings, dat is een Belgische bluesband onder leiding van gitarist, mondharmonica-speler Stefan Hermsen. En die band won in 2011 de European Blues Challenge in Berlijn. En de band heeft nu een heel erg mooi nieuw album gemaakt. Wired Up, The Traveling Blue Kings. Get it done.

Traveling Blue Kings, Get It Done. Mitch Rivers, dat is een Americana-zanger uit Haarlem. En hij is een beetje de Nederlandse Ray LaMontagne. Hij begon overigens bij de punkband Joe Madman en de Sidewalkers. Hij was nog even straatmuzikant in Ierland en hij heeft nu een nieuw album. Restless Soul, Heartless City. Mitch Rivers, Day and Night.

Mitch Rivers, Days and Nights. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Sugar Queen, dat is de Belgische zangeres Michelle Denise. En ze wordt begeleid door de eveneens Belgische begeleidingsband, de Straight Blues Band. Sugar Queen, Wanna Take My Man.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Sito en Derek en de Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby!

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en The Vintage Number 18. Nee, CD Soul Shaker. En, ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van Cineas CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de cd The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam denk ik hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadone heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo cd. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn cd van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschaafde muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe hij het uitspreekt, van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen. Van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goeie gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Komt uit Beaumont uit Texas, heeft een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bow Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek dat gaat over muziek in Amerika, muziek die hij allemaal in meegemaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

Jesse Dayton, gitarist, singer, songwriter, schrijver, acteur, alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij de gelijknamige boekheur en door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk, dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Vulle materialen maakt vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar de Noord dan dat in er allerlei dingen bij. Van, of het dan onder de naam Doug is. Of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opgenomen van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kan ik ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo cd's uitbrengt. Onder andere Dissende. Recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

goede gitarist Mike Sito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditional, zou bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano, Billy Dixon op de bas en Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominoes, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische double LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

Nou, de overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York Club. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Played Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze bitter viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty Lavette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal gewijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands uit Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Een beetje vergelijkbaar met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty Lavette. Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate. Ook zeer hem uit de weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. Een CD die een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weet is om goed naar te luisteren, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoegen moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet gaan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Van de cd These Days. Nog één nummer te gaan in Harris Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we het gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de cd Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Amerikaanse band The Outsiders was heel erg invloedrijk. Chicago, Tower of Power, The Buckinghams en Huey Lewis en The News werden beïnvloed door deze band met zanger Sonny Guarachi en componist-gitarist Tom King. Dit was een top 20 hit in Amerika. The Outsiders, Time Won't

The Outsiders, Time Won't Let Me. Nadat de zombies uit elkaar gingen, begon toetsenist Rod Argent zijn eigen band, Argent. En zanger Colin Blunstone koos voor een solo-carrière als Neil McArthur. Hij begon met een oude hit van de zombies, Neil McArthur, She's Not There.

Neil McCarter, She's Not There. De Rockenberries uit Birmingham hadden een top 5 hit in Engeland met een cover van The Tokens, He's in Town. Dit is een cover van de Amerikaanse band The Reflections en dit werd een top 10 hit in Engeland. De Rockenberries, Poor Man's Son.

The Rockenberries, Poor Man's Son. Manfred Mann uit Londen, dat is de band van toetsenist Manfred Mann en zanger Paul Jones. En bijna iedere single was een hit. Dua Diddy Diddy was zelfs een wereldhit en dit werd een top 5 hit in Engeland. Manfred Mann, Shalala.

Manfred Mann, Shalala. De Knickerbockers, dat was een band uit New Jersey. En de band klonk alsof de muzikanten uit Liverpool kwamen. Lies was een grote hit, maar deze opvolger haalde nergens de hitparade. De Knickerbockers, One Track Mind.

De Knickerbockers, One Track Mind. De Mercy Beats uit Liverpool begonnen als de Mavericks. Later heette de band The Pacifics en uiteindelijk werd het de Mercy Beats. En Tony Crane en Billy Kingsley uit deze band hadden als het duo The Mercies ook nog een grote hit met Sorrow. Maar hier maken ze deel uit van de Mercy Beats, I Stand Accused.

The Mercy Beats, I Stand Accused. Paul Revere en de Raiders uit Idaho was de band van organist Paul Revere en zanger Mark Lindsay. Het was de eerste rockband die onder contract stond bij Columbia Records. Ze hadden 15 hits in Amerika en ook dit was een grote hit. Paul Revere en de Raiders, Just Like Me.

Paul Revere en de Raiders, Just Like Me. Pete Best, dat was de originele drummer van de Beatles. En nadat hij uit de Beatles werd gezet, ging hij spelen bij Lee Curtis en de All-Stars. En daarna begon hij zijn eigen band, de Pete Best Four, met zanger, gitarist Tony Waddington. En deze opnames zijn alleen in Amerika uitgebracht. Het is een cover van Eddie Hodges. De Pete Best Four, I'm Gonna Knock on Your Door.

The Pete Best for I'm Gonna Knock On Your Door. The Turtles uit Californië, dat was de band met twee zangers, Mark Fullman en Howard Kalin. Later waren ze Flo en Eddie in de band van Frank Zappa. Ze hadden een nummer 1 hit Amerika met Happy Together. En dit is de B-kant van de single Making My Mind Up. The Turtles, Outside Chance.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bitches Blues van Sess Jordan is het album van deze week. En Sess Jordan heet eigenlijk Sarah Jordan. En haar vader was professor Albert Jordan. En haar moeder was prima ballerina Jean Lansman. Ze werd 59 jaar geleden geboren in het Engelse Birmingham. En toen ze 3 jaar was, verhuisde het hele gezin naar Canada, waar haar vader professor aan de universiteit werd. En ze besloot zangeres te worden nadat ze de band op de radio hoorde met het nummer The Night They Drove Old Dixie Down. Sess Jordan, Ain't No Big Deal On You.

Says Jordan, ain't no big deal on you. The Escorts uit Liverpool, dat was de band met zanger-gitarist Terry Sylvester. Die zagen we later terug bij de Swinging Blue Jeans en bij de Hollies. De band speelde jaren in de Star Club in Hamburg. Het was een goede band, maar ze waren wat ongelukkig met de singles. Alleen The One To Cry was een hit. The Escorts, Dizzy Miss Lizzie.

The Escorts, Dizzy Miss Lizzy. De Moody Blues uit Birmingham, dat was de band met zanger Danny Lane. En ze hadden een nummer 1 hit in Engeland met Go Now. Dit was de B-kant van de hitsingle I Don't Want To Go On Without You. En de Rolling Stones scoorden een grote hit met deze cover van Irma Thomas. De Moody Blues, Time Is On My Side.

Moody Blues, Time Is On My Side. De Small Faces kwamen uit Londen met zanger-gitarist Steve Marriott en organist Ian McLachan. En Steve Marriott ging na de Small Faces verder met Humble Pie en Ian McLachan werd studiomuzikant in Amerika. De Small Faces, Sha-la-la-la-lee.

The Small Faces, Sha-la-la-la-li. The Applejacks, dat was een plattelandsband uit Engeland. Ze kwamen uit Solihull, diep in de Engelse Midlands. Met zanger Al Jackson en de vrouwelijke basgitarist Megan Davis. En dit was de enige hit van The Applejacks, Tell Me When.

The Applejacks, Tell Me When. De Marmalade kwam uit Glasgow met zanger Dean Ford. En ze hadden 10 grote hits in Engeland en dit is een eigen compositie van Dean Ford. Vervolgens ging hij naar Amerika waar hij zijn solo-carrière zag mislukken. Hij kocht een bar, maar ook als bar-eigenaar mislukken. En uiteindelijk werd hij taxichauffeur en overleed hij totaal berooid in Los Angeles. The Marmalade, Rainbow.

The Marmalade, Rainbow. Dave Barry uit Sheffield was heel succesvol in Engeland met zijn band The Cruisers. Maar hij was ook populair in Nederland en dat kwam door zijn mega hit This Strange Effect. En in die periode trouwde hij zelfs met een Nederlandse vrouw. Dave Barry, The Crying Game.

Dave Barry, The Crying Game. Mary Laurie uit Glasgow was in 1964 15 jaar toen een cover van de Isley Brothers een grote hit voor haar werd. In 1986 werd het nummer opnieuw een hit. Lulu and the Lovers, Shout. Wait.

Lulu and the Lovers, Shout, Burn Elliott and the Fenmen. Dat was een band uit Liverpool, maar de bandleden Wally Allen en John Povey stapten over naar de Pretty Things in Londen. En Burn Elliott stopte ermee, maar hij was later wel heel succesvol met zijn loodgietersbedrijf. Burn Elliott and the Fenmen, New Orleans.

Byrne Elliott en de Fenmen, New Orleans. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Honeybus, dat was een trendy band uit Londen met zanger, gitarist en componist Pete Dello. En hij schreef ook nummers voor Dave Barry, Joe Cocker, Ian Matthews, Paul Carrack en Dave Stewart. En dit werd een top 10 hit in Engeland. Honeybus, I Can't Let Maggie Go.

0: in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Yeah. Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.

0: We zitten hier in een prachtige kamer. En wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk. Hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
1: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, als, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
0: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
0: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt daar ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
1: Het gekke is dat, als je kijkt op kaarten bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaarten, fiets- en autokaarten, daar staat altijd Schattenberg op.
0: Dus yeah.
1: Dat stamt nog wel uit die periode, maar in het algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
0: Yeah.
1: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd. De verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonese noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonese.
0: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op dat kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaalden. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
1: Ja, ja.
0: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n. Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Ja, dat is al lang geleden hoor. Het was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen. Het gaat natuurlijk niet. Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
1: Ja. Ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus, dus op dat stuk van de spoorlijn van Zwolle naar Assen. En er was dan in Hooghaalden was een stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad een hele stuk lopen. Maar we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. En maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aangelegd.
0: En waar liep die dan ongeveer?
1: Ik bedoel, die liep door het bos in. Tenminste, wat we hier zien.
0: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Zeg maar, een anderhalve kilometer.
1: Ja.
0: En lag dat dan ten zuiden van?
1: Nee, ten noorden.
0: Ten noorden?
1: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we daar de bosrand.
0: Ja. Ja,
1: want dat is het bos eigenlijk wat zo duur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, we zullen zeggen, karrepad en zandpad.
0: Ja.
1: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
0: En daar is niks meer van zichtbaar en zo?
1: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is al helemaal afgebroken. Maar de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
0: Ja.
1: Dat kunnen we zo zien. Ja.
0: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven. Ja. Heeft dat te maken gehad met de met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
1: ja. Dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten naar, in dit geval naar Assen of naar Boomsmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van het terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk. Op het moment als een Moluks gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, dan konden ze immers niet weer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemen het dan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben storingsvrije zone nodig. Want alle, dus ja, benzine motoren, ja, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
0: Ja, alles wat signaal geeft, mag niet.
1: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moet verbieden die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer van af zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80.000, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bosloop, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is daaraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hier in beeld komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden binnen wel een stelling doen, en een schatting hebben we ook wel voor dit. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komen. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg. Want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen, misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal voor,
0: ja,
1: denk ik. En
0: is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit. Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlach. De schrijver.
0: Ja.
1: Die is één keer is hier geweest. Maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlach is zijn dochter. Maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is het ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt al vroeg van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Mag ik dat zeggen? 3/4 uur halen om je in te zetten voor. Nou, klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat. Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duiden, niet. Maar in de loop van de tijd, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Maar dat heust en weer later. Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, die is veroordeeld na de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje. Die bleef aardig in de...
0: Een beetje aan de rechterkant politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun
0: man. Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens best. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de reinen komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zo. Zodoende komt het er weer aan. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen. Dus direct na de bevrijding van het kamp. Dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden. Althans op dat moment ervan beschuldigd werden. Dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers. NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers. Ook hun vrouwen. Ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. En die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk binnen een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee. Nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan zijn het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die die Noorderoorlog emigreerd zijn. Dus overlevenden of familieleden. En die veld natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis. Wat driekwart van de bezoekers buurtlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat zijn Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Uh-huh.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom. Bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van, er is, zeker van de jongere generaties, is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers. Want die zegt van, ja, god, overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van, elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik toen in Polen ben ik. Naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald
0: ja.
1: geweest.
0: Ja.
1: En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier. Die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Dat was toch enorm veel emotie aanwezig.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel,
0: ja.
1: Ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er wel lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buchter laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Burmese gevrijten, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te komen. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit, maar voor de duidelijkheid is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen knaden de speetgeboers. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die kennen natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contacten die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang, werkt hier dan. En als dan is zo'n periode zit erop en dan komt er weer.
1: Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: de lampen dus nou weer naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, hoe... Want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Herinnering Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Nee, maar toch, dat lijkt me...
0: Ja,
1: ja, ja, maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is, ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En ja, dat durf het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van een aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Ja. Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders, dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook verveelde dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, hè? Een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, wat ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het menselijk komt daar naar voren.
0: Ja. En ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Het zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, het, maar ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze helemaal uitzoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinder. En dat is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was waar hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje ingeschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja, yeah. Ja, ja. Die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op één noord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus je bent eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een koord met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden. En dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is en zij hebben het goed.
0: Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, en er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van nou, happy end, hè, we zijn met overleefd. Alleen, wat er dan gebeurt is, kijk, van hier in die, op die tekstbordje, zuster ook wel, daar staat de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederland. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Oh ja, dus, nou, ja. Je ziet ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je vraagt, gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben wie ben ik. Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze hulpbewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: Uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke.
1: Ja.
0: Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook... letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ik ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen, ook een soort ankerplaats. Voor sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd, maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, en vluchtelingen. Maar het is begonnen als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingenproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet je eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja,
0: dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Hè. Het kamp is binnen helemaal afgebroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand?
1: Ja.
0: Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan in? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies, ja.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van de majoor of kolonel Spek O'Brien.
1: Ja,
0: was het dan.
1: Ja, ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij was heel hoog.
0: Ja,
1: ja. Ja. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: Dus keurt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Want dat weten we van een latere periode. Ja, de 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een heel belangrijk deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van, ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren, door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van Kiwi and the Blizzards, Obend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is dit om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een nieuw factie. Ik zet hem even uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij, om dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een... Ja, nou niet nou. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een etablissement beheerde in Groningen. Gdansk. En die ooit nog in de TZ had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam dan een keer boven bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zegt Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in assemblage wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. Alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die... Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene en laatste die wij toen voor het toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als... Als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP, dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man, die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte lui. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Nou, die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. Die man, dat was een beetje, ja, de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En ja, die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant... Ja, is die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van... Ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van, de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Norse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En ja, daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. En dat, daar gaat die... Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker. Dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. En dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je het niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan
moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wou met die LP wou bereiken, is dat je eigenlijk wel gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel. Ja, men moest eraan wennen. Maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het meesterwerk Groeten uit Grollo. En het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Another Land.

Fury and the Blizzards, Another Land. Etta James werd door Chess Records naar de Fame Studios in Alabama gestuurd om daar de single Tell Mama op te nemen. En dit was de B-kant die ze daar opnam. En deze B-kant, dat werd het bekendste nummer uit haar hele oeuvre. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I Rather Go Blind. Een complete, unieke generatie zwarte bluesgitaristen is intussen overleden. Son Seals, Eddie Clearwater, Johnny Copeland, Lonnie Brooks, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Albert Collins, B.B. King, Little Milton, Magic Slim. Alleen Buddy Guy leeft nog. Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Lonnie Mack, dat was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. En het was tevens zijn eerste producer. En vervolgens werkten ze nog jarenlang samen. En een Oreo, dat is een beroemd Amerikaans koekje. Het is te koop bij alle tankstations in Nederland. En dit nummer gaat over dat koekje. Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack. Oreo Cookie Blues.

Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack, Oreo Cookie Blues. John Mayall haalde de jeugdige Eric Clapton in de jaren 60 van de Yardbirds naar zijn eigen band The Bluesbreakers en daarna hielden ze contact en werkten ze nog regelmatig samen. Eric Clapton en John Mayall, Have You Heard?

Eric Clapton en John Mayall, Have You Heard? Walter Wolfman Washington, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij was jarenlang de gitarist bij Lee Dorsey en later bij Johnny Adams. Maar in de jaren 80 begon hij een eigen band en toen werd hij het huisorkest in de Maple Leaf Bar in New Orleans. Walter Wolfman Washington, Out of the Dark,

van Houston. En nadat zijn vriend Albert Collins naar Los Angeles vertrok, vestigde hij zich in New York. En na zijn overlijden ging zijn dochter Shemekia Copeland verder met de band van haar vader. Johnny Copeland, It's My Own Tears. Don't

Johnny Copeland. It's My Own Tears. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago, rondzanger-gitarist Ed Williams. En de band speelt al jaren in het clubcircuit in Chicago, want Little Ed houdt niet van toeren zolang hij de kost dicht bij huis kan verdienen. Hij is overigens een neef van blueslegende J.B. Hutto. Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues.

Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues. Lonnie Brooks komt uit Louisiana en daar werd hij bekend als Guitar Junior. Maar toen hij naar Chicago ging, bleek daar al een Guitar Junior actief te zijn. En daarom ging hij verder onder zijn eigen naam Lonnie Brooks. Hij overleed op 83-jarige leeftijd, maar twee zonen van hem zijn zeer actief in de blues. Ronnie Baker Brooks en Wayne Baker Brooks. Lonnie Brooks, In the Dark.

Lonnie Brooks, In the Dark. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Er is slechts een kleine doelgroep voor blues in Amerika. En bluesartiesten moeten dan ook voor weinig geld heel veel spelen om aan de kost te komen. En daarom kluste Albert Collins regelmatig bij als bouwvakker. En in die rol verbouwde hij het huis van Neil Diamond, die geen idee had wie zijn klusjesman was. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

0: Nieuwsradio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blijven liggen de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion, met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile, samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take It Back.

geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landred. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie CD. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Tas Kru, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester CD. En met ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe CD gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokke de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die CD, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Melford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Graham. Tim Graham is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met. Tim Grimm met Joseph Cross.

Joseph Cross. He was raised on a mission.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal overheen gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, door wat voor omstandigheden, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En daar ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van doe eens een 16 met, kwam met bluegrass in aanraking. En daarna is ze door de muziek ingegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan die nogal bol stiet van drama en van moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de cd Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson. Maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe cd die dit jaar uit te komen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar in als het origineel. Maar die woorden zijn in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van Cuba in the Blizzard uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert Cuba in the Blizzard met Rock Me Baby.

Live in de VARA-studio met een prominente rolveur Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cube in the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvuur B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1951. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

Maar dan ben je 82 jaar en kun je nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mutsi samen met Boss Kix van de nieuwe CD Stumping Ground. En daarvan I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Van, het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. Dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen binnen. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, het einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstegen in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer hem uit de weer. 31 oktober, Hofstegen in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues. The Wasted Days.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Taj Mahal heet eigenlijk Henry St. Clair Fredericks, een prachtige naam. Hij komt uit Harlem, New York en hij begon met Ry Cooder in de band The Rising Suns. En later werkte hij met Eric Clapton, Etta James, Lee Von Helm en The Chieftains. En hij heeft niet stilgezeten, want hij heeft maar liefst 27 soloalbums op zijn naam staan. Taj Mahal, Crossroads,

Dutch Mahal, Crossroads. Jim Reeves was waanzinnig populair in Amerika. Hij overleed in juli 1964 en toen had hij al 46 hits op zijn naam en blijkbaar lagen er nog wat nummers op de plank, want na zijn dood scoorde hij nog eens 34 hits. Het is een iets wat melige zanger, maar het publiek waardeerde hem zeer. Ook dit was een nummer 1 hit voor hem in Amerika. Jim Reeves, Distant Drums.

Jim Reeves, Distant Drums. Chris Thomas King uit Baton Rouge, Louisiana, is de zoon van blueslegende Tabby Thomas. En hij verkocht intussen al ruim 10 miljoen albums. Dat is toch wel erg veel voor een man die we in Nederland nauwelijks kennen. Hij trad ook op in films. Van Wim Wenders zat hij in de film The Soul of a Man. En hij speelde een rol in Detective Storm van Steven Seagal. Chris Thomas King, If I Had Possession Over Judgment Day.

Chris Thomas King, If I Had Possession Over Judgment's Day. Bobby Bear scoorde een top 5 hit in Amerika met een nummer van Tom Pell Glaser. En jaren later werd het opnieuw een hele grote hit van Gram Parsons, die we kennen van de Birds en de Flying Burrito Brothers. Het nummer werd ook nog opgenomen door Charlie Pride, de Statler Brothers, Evan Dando en Ryan Adams. Bobby Bear, The Streets of Baltimore.

Bobby Bear, The Streets of Baltimore. Robert Lockwood Jr. overleed in 2006 in Cleveland, Ohio. En de legendarische Robert Johnson leerde hem persoonlijk gitaar spelen. Later werkte hij jarenlang samen met Little Walter en Sonny Boy Williamson. Robert Lockwood Jr. I'm a steady rolling man.

0: this away.
1: Robert Lockwood Jr., I'm a Steady Rolling Man. Jeannie Seely uit Townville in Pennsylvania schreef in het begin van haar carrière nummers met Randy Newman, maar ze kreeg een partner, Hank Cochran, dat was ook een beroemde songwriter, en die schreef weer een nummer voor haar. En dat werd uitgeroepen tot Best Country Song by a Female Singer. En het werd natuurlijk een hit. Jeannie Seely, Don't Touch Me.

Jeannie Seely, Don't Touch Me. Eric Gales uit Memphis kennen we van de Eric Gales Band. In 1994 ging hij bij de band van Carlos Santana spelen en daarna werd hij studiogitarist in de studio's in New York. Maar in 2010 begon hij weer te toeren en er verscheen ook weer een nieuw album, Sunshine of Your Love. Eric Gales, Me and the Devil Blues.

Eric Gales, Me and the Devil Blues. Er verbleven op een bepaald moment 385.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam, en die droomden allemaal van een veilige terugkeer naar Amerika. En Mel Tillis verbleef zelf als soldaat in Korea, en hij schreef een prachtige Vietnam-song, en die waren in die jaren heel populair. Mel Tillis, Stateside.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Chris Kane van bluesgitarist Chris Kane is het album van deze week. En Joe Bonamessa begrijpt er niets van. Hij liet in interviews weten dat Chris Kane volgens hem de stem heeft van B.B. King en de techniek van gitarist Albert King. Maar hij staat nog steeds in kleine clubs voor 50 mensen te spelen. Hij vindt het een schande. Chris Kane, Tired of the Way You Do.

Kane, Tired of the Way You Do. Keith Brown, hij is docent aan de Universiteit van Memphis en daarnaast is hij ook nog bluesmuzikant en gespecialiseerd in akoestische delta blues. In 1997 was hij de winnaar van de Beale Street Blues Society's National Blues Competition. Nou, dat is nogal wat. Keith Brown, Walkin' Blues.

Keith Brown, Walking Blues. David Houston had een hele grote hit met het nummer Mountain of Love, maar hij kon vervolgens geen opvolger zingen en uiteindelijk werd het een nummer We Got Love. Maar een DJ uit Atlanta, Georgia, een zekere Matt Curtis, vond dat helemaal niks en hij bleef heel eigenwijs de B-kant draaien en dat sloeg over naar heel Amerika en uiteindelijk stond de B-kant van die single op 13 weken op nummer 1 in Amerika. David Houston, Almost Persuaded.

David Houston, Almost Persuaded. Bob Marjolin was jarenlang de gitarist in de Muddy Waters Band. Hij is te zien in The Last Waltz, het afscheidconcert van de band. En dat werd een prachtige film. En na het overlijden van Muddy Waters werd hij noodgedwongen soloartiest. Bob Marjolin, Kind-Hearted Woman Blues.

Bob Margolin, Kind-Hearted Woman Blues. Loretta Lynn moest van haar management Poes lieve nummertjes opnemen en daardoor kreeg ze in Amerika de bijnaam The Doll from Kentucky. Maar ze wilde zelf schrijven en dit was haar debuut als componist. Het nummer eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Loretta Lynn, You Ain't Woman Enough.

Loretta Lynn, You Ain't Woman Enough. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij nam helemaal alleen nog eens een van de beroemdste bluesnummers aller tijden op. Er zullen weinig bluesbands bestaan die dit nummer nog nooit hebben gespeeld. Joe Louis Walker, Dust My Broom.

Joe Louis Walker, Dust My Broom. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. En we besluiten met Elvin Youngblood Heart uit Oakland, Californië. Hellhound on My Trail.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Evie Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia kwam. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmedam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Merk ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Borrelpoging Mike Zito, een bekende gitarist, die net een solo cd van u te komen is, Resurrection. Die speelt daarop met op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd en ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begon met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestaan ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze doorzien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goeie. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die moeten van Hol. Jazz en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar Zim, 9 november, Take Root in Groningen. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de Nee CD Electro Melodie, The Levy on Down.

Het blijft hele mooie, stemmige muziek en ook ja, sfeervolle muziek van Sunfold. Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Rag, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, ja, moet ik zeggen, een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net even weer wat anders. Robert John en The Rag van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John en The Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is blues, de rust erin hoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Seth Lee Jones. En Seth Lee Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden de Don Williams. Daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Seth Lee Jones. Door is een nieuwe cd van nu te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones. Gitarist uit Tulsa, niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Maar zeg dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En door heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

and I just couldn't keep on.

0: out of my head, and I just can't keep on crying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een, weer van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon. En overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgerachte Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het origineel uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues uit 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band ze met To The Max.

Dutch Vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch Vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evie Gross Band. De Evie Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en door van Eye to Eye.

De Evy Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Tell Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk ik aan Amerika. Ze zullen uit Alabama komen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland. Uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, 1997. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

Het is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kick, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kunnen wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvarado, dat is de titel van de nieuwe CD van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstegen in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Norah Jones, dat is een jazzzangeres uit New York, en van haar album Come Away With Me werden maar liefst 27 miljoen exemplaren verkocht. Ze is de dochter van sitarist Ravi Shankar, die in het verleden veel samenwerkte met de Beatles. Ze heeft intussen 18 albums gemaakt en dit was een nummer 1 hit in Amerika en Japan, 4 in Canada, 13 in Italië, 30 in Engeland en 58 in Nederland. Norah Jones, Sunrise.

Edward Jones, Sunrise. Gene McDaniels, dat was een gospel- en jazzzanger uit Missouri. En hij werd ontdekt door Liberty Records en hij had meteen een million seller met 100 Pounds of Clay. En ook deze compositie van Burt Bacharach werd een hit in Amerika en in Europa voor Gene McDaniels, Tower of Strength.

Gene McDaniels, Tower of Strength. Philip Phillips uit Georgia won de tv-show American Idol en zijn debuutalbum stond maar liefst 61 weken in de Amerikaanse albumchart. Intussen heeft hij 5 albums gemaakt en dit was een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 6 in Canada, 60 in Engeland en 76 in Nederland. Philip Phillips, Home.

Philip Phillips, Home. G-Clefs, dat was een soulband uit Massachusetts. En rock'n'roll zanger Freddie Cannon was de studiogitarist op deze opname. Het werd een top 10 hit in Amerika, maar de cover van Freddie and the Dreamers uit Manchester zou later een wereldhit worden. G-Clefs, I Understand.

Seaclefs met een krakkemikkige uitvoering uit de jaren 50 van I Understand. Colby Kaled, dat is een singer-songwriter uit Malibu in Californië. En op haar debuutalbum Coco stonden maar liefst twee grote hits, Bubbly en Realize. Dit nummer werd de nummer 1 hit in Amerika en Australië, 2 in België en Canada en 3 in Nederland. Colby Kaled, Bubbly.

Colby Kaled, Bubbly. De eigen compositie van Eddie Cochran werd een bescheiden hit in Amerika. Het nummer kwam niet verder dan 94 in de Amerikaanse Hot 100. Maar nadat Eddie Cochran in Engeland om het leven kwam bij een verkeersongeluk, werd het in Engeland alsnog een grote hit. Eddie Cochran, Genie, Genie, Genie.

Eddie Cochran, Jeannie, Jeannie, Jeannie. John Allen, dat is een singer-songwriter uit Winchester in Engeland. In 2022 begon hij met zijn nieuwe band John Allen and the Luna Kings. Hij toerde al met Dionne Warwick, Emmylou Harris, Mark Knopfler, Seal, Graham Parker en Damien Rice. En dit nummer werd een hit in Engeland en in Nederland. John Allen, In Your Light.

John Allen, In Your Light. Tommy Rowe uit Georgia kwam uit de band The Satins en hij nam in Nashville een solo-singeltje op. En terwijl hij nog een volledige baan had, had hij plotseling een nummer 1 hit in Amerika en ook nog met een eigen compositie. Tommy Rowe, Sheila.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Endless Summer Vacation van Miley Cyrus is het album van deze week. En Miley Cyrus was op 13-jarige leeftijd al een succesvol kindsterretje. Ze speelde de hoofdrol in de populaire tv-serie Hannah Montana op het Disney Channel. En als Hannah Montana verschenen er ook al 6 albums van haar. Miley Cyrus, You

Miley Cyrus, You. Amy Winehouse kwam, overwon en ging ten onder. Dit was een eigen compositie van haar. Het werd nummer 1 hit in Griekenland, 3 in Oostenrijk, 5 in Engeland, 8 in Duitsland, 10 in Zwitserland en 12 in Italië en België. Amy Winehouse, Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black. Jerry Lee Lewis was wanhopig op zoek naar een hit. Hij probeerde het met covers, maar What Did I Say en Save the Last Dance for Me flopte. En deze cover van Chuck Berry bezorgde hem eindelijk weer eens een hit in Amerika en in Canada. Jerry Lee Lewis, Sweet Little 16.

Jerry Lee Lewis, Sweet Little 16. J.P. Cooper uit Manchester kwam uit de band Kid Conspiracy. Hij heeft nu als soloartiest 2 albums gemaakt en dit was zijn eerste hit als soloartiest. Dit werd een hit in Engeland, Ierland, België, Nederland, Zweden, Denemarken en Zwitserland. J.P. Cooper, September Song.

J.P. Cooper, September Song. In de jaren 60 betekende iedere single van Marty Robbins een hit. En El Paso was zelfs een grote internationale hit. Deze eigen compositie werd opnieuw een hit in Amerika en in Engeland. En in Nederland verscheen een cover van Johnny Lyon. Marty Robbins, Devil Woman.

Marty Robbins, Devil Woman. Michael Kiwanuka, dat is een singer-songwriter uit Londen. En dit was het titelnummer van zijn tweede album. Het werd de nummer 1 hit in Engeland. Maar het was ook een grote hit in Australië, Oostenrijk, België, Nederland en Portugal. Michael Kiwanuka, Love and Hate.

Michael Kiwanuka, Love and Hate. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Chris Montez komt uit Californië en songwriter en producer Jim Lee bracht hem onder bij Monogram Records en schreef dit nummer voor zijn pupil. Het werd nummer 2 in Engeland en nummer 4 in Amerika. Chris Montez, Let's Dance.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Musquet volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt in andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Musquet. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Musquet zien moet hebben. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nou uit te komen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt met allerlei bekende mensen die eraan midwerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Mondharmonica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Hele aardige cd. De Mississippi Suitcase. Net goed wel uitkomen in deze zomer. Het is een derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kent die naam ongetwijfeld. Want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen dat hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En daarmee ja, werd hij in één klap geweldig beroemd. Het werd een cultfiguur. Later een wat mindere ding. Maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u komt met een nieuwe cd. De cd Co-Starring. En dat Co-Starring dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis. En zelfs Ringo Starr die dat met. En de blues wortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in ieder geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig, beroemd label geworden al met al. Veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar ben ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nu ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En daarvan een stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Cain van Chris Cain. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste cd, zijn 41ste album wat hij uitbrengt. En die is ook nog getiteld Ain't Done Yet. Savoy Brown met All Gone Wrong.

It's All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mee voor Savoy Brown. Want nou, de 41ste cd, heb ik zo straks gezegd, volgens mij. Nou, ik kan nog gewoon, hoe goed als het met hem giet. De cd Ain't Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Het is blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van The Temptations. Van The Temptations, jawel. Een soul bluesband van jaren terug in 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelingen, bij die opname in 1987, kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Muskee en Eelco Gelling. Het ging helemaal verkeerd bij die opname, gedonden met drugs en al dat soort dingen, spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer en het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van, dat er een nee band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards, Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn achtervraag, heette die studio nou ook Nova Zembla? Ik geloof dat die anders heette, maar wil me niet meer te binnen schien. De Muskeg Gang in elk geval uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden en die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield, dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes, kregen wat te hoog in de bol, gewoon te veel zijn eigen gang, wel ook wat te veel de psychedelische kant op, dus de band heeft toen gezegd van wij stopten met. En we schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van de Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1974. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, in 1974, in 1978, toen trad hij in het huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen scheurt met de binnenwarrers die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem één keer, zeker misschien wel twee keer ontmoet bij de Blues Estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989. Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie. Het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskeg Gang uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist. Een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

Een gitarist die er zeker mag wezen, Peter Parshak, titelstuk van zijn cd Mississippi Suitcase. Zoals beloofd nog een nummer van de nieuwe cd van Ray Wiley Hubbard, cd Co-Starring. Die Co-Starring die zit in het volgende nummer in Ringo Starr op drums, Don Was is erbij, Joe Walsh op gitaar en Chris Robinson. Bad Trick, Ray Wiley Hubbard.

ik vind het helemaal niet een slechte truc. Bad Trick, het nummer van Ray Wiley Hubbard met Ringo Starr, 80 jaar ondertussen op drums, en met Joe Walsh op de geweldige slidegitaar. Geweldige cd, co-starring. Chris Stapleton, dat is de ene lesse die wij draait. Dat is een vuurproefje van de cd die nog uit moet komen. De cd Starting Over. Chris Stapleton, de man van de Steel Drivers en de Jumpson Brothers. En die in 2015 geweldig debuteerde als soloartiest met Traveler. Dit is Starting Over.

titelstuk van de nieuwe cd van Chris Stapleton, Starting Over. Wie komt er ongetwijfeld nog op terug, deze muziek van deze mijnwerkerszoon uit Kentucky. Het eind van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met eigenlijk een hommage, ik weet niet of je het zo goed zegt, aan die lege stoel hier naast mij, de stoel van Harry Musquet van de LP Rimshots in the Dark uit 1967. De Musquet Gang met Missing You.

0: 66 uit de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Hij was de opvolger van Eric Clapton bij John Mayall's Bluesbreakers. En hij speelde met Long John Baldry en Rod Stewart in Steampacket. Vervolgens richtte Peter Green Fleetwood Mac op. En op 25 juli overleed hij op 73-jarige leeftijd. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

Fleetwood Mac met Peter Green, Need Your Love So Bad. Blues- en soulzanger Syl Johnson drong nauwelijks tot Nederland door, maar de 84-jarige artiest leverde wel 20 goede albums af en stond met 19 singles in de Amerikaanse hitparade, en vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Syl Johnson, Is It Because I'm Black?

Phil Johnson, Is It Because I'm Black? Het nummer werd eigenlijk geschreven voor Joe Tex, maar deze man die toonde geen enkele interesse en toen belandde het op het album You Can Dig It van Ted Taylor. Ted Taylor, Without a Woman.

Ted Taylor, Without a Woman. Phil Johnson komt uit Holly Springs in Mississippi en hij komt uit een heel muzikaal gezin. Broer Jimmy speelt piano en gitaar, broer May is een basgitarist en Phil zelf speelt gitaar en mondharmonica en hij is de beste zanger van de familie. Phil Johnson, Ashes in the Ashtray.

Phil Johnson, Ashes in the Ashtray. Billy Young komt uit Macon in Georgia. Hij was de protégé van Otis Redding. Hij stond ook onder contract bij Jotis Records, het platenlabel van Otis Redding. Dit nummer werd ook opgenomen door Barbara Lynn, Wilson Pickett en James Carr. Billy Young, You Left the Water Runnin'.

Billy Young, You Left the Water Running. Muziek was in die jaren de enige ontsnappingsroute uit de armoede in Mississippi. En basgitarist May Johnson was de eerste beroepsmuzikant van de familie Johnson. Hij sloot zich aan bij een gospelgroep in Memphis. Syl Johnson, The Love You Left Behind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Portraits van Ben Bedford is het album van deze week. En Ben Bedford, dat is een traditionele singer-songwriter uit Springfield, Illinois. Het is een echte verhalenverteller. In 2018 won hij het prestigieuze Kerrville New Folk Festival. Ben Bedford, Lincoln's Man.

Ben Bedford, Lincoln's Man. Nadat zoon May naar Memphis was vertrokken als beroepsmuzikant, verhuisde vader Samuel Johnson met de andere 6 kinderen naar Chicago. En even later voegde May zich ook weer bij de familie in Chicago. Syl Johnson, Stuck in Chicago.

Phil Johnson, Stuck in Chicago. The Entertainers, dat was een band rond zanger Charles Smith. Hij nam een cover op van Jimmy Hughes en die cover die flopte en toen werd de band meteen ontbonden. Zanger Charles Smith ging solo verder en in de jaren 70 zou hij een hele grote hit scoren in Amerika met het nummer My Great Loss. Maar hier is hij nog met The Entertainers, I Tried to Tell You.

The Entertainers, I Tried to Tell You. Omdat Syl Johnson niet alleen een uitstekende gitarist was, maar ook nog eens een keer een goede zanger, had hij meteen volop werk in Chicago. Hij speelde gitaar in de bands van Magic Sam, Eddie Boyd, Junior Wells, Billy Boy Arnold en Jimmy Reed. Syl Johnson, It Ain't Easy.

Phil Johnson, It Ain't Easy. Het was een wereldhit voor James Carr. En daarna verschenen er covers van Oscar Tooney en de band The Glories. En vervolgens nam Roy Hamilton het nummer nog een keer op. En dat werd meteen zijn laatste opname, want even later overleed hij aan de gevolgen van een beroerte. Roy Hamilton, The Dark End of the Street.

1968 een dance hit met het nummer Come On and Suck It To Me. En ook de volgende single, Different Strokes, werd een hit. En dat was het begin van een ruim 40 jaar durende carrière. Syl Johnson, Come On Home.

Phil Johnson, Come On Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Henry Knecht coördineerde de playlist. The Sweet Inspirations, dat was een vrouwenensemble uit New York. Het waren eigenlijk de achtergrondzangeressen van Elvis Presley en later ook nog van Van Morrison. Maar ze kregen bij Atlantic Records de kans een eigen album te maken. En topproducer Tom Dowd maakte er iets moois van. The Sweet Inspirations, Oh What a Fool I've Been.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
2: So many roads to travel. So many ways to go.
1: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: In het begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer dan van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was dat een heel leuk orkestje, maar het publiek waar ze voor speelden, vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje. Sherry drinken de mensen met van ze, een beetje zo old wool, weet je wel, een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektrant. En die stond dan met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo, maar zo, dat vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op de Oosten. En, nou ja, daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek op. Tenminste, ik wist wel wat blues was, door die Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. En, maar ik hoorde dus de echte plattelands blues, dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig.
1: En wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: De Rocking Strings, dat was het bandje van Hilde Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland Band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo, en een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving, die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee in dat huis, dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af en dan konden we daar feesten in houden. We hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo.
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met met die Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, het was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd in Cuban Blizzards en zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Ja, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond en van onze hond van de buren. Dat heette Cube, die heette Cuby. En Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50e jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Zou ik nou niet meer aan moeten denken. Zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stonden echt stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En nou ja, in ieder geval.
1: De hoe was er niks bij, zullen we zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal evenaren en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. En dachten we doen er nog een schepje bovenop en zo. Of bij Boulegeerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningenstraat. En ja, maar langzamerhand is die show dan. Kom je dan toch tot de conclusie? Want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten, enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal. Wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhonger had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de filmen, als Rock Around the Clock er was, dan. Dat was, door het hele land was dat. Wij ontstonden dan relletjes en men deed dan ook. Hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Er was maar één ruige act in, dat was Little Richard. En Bill Haley, dat was toen natuurlijk ook Rock Around the Clock, maar ja, dat was dan toch vergeleken bij Little Richard, was dat een stijve boel en zo.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje boom op. Ik zie je wel van dat en die ouwe die hebben toch en dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel, alhoewel het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. Maar goed, dat nou, in ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen dan wel tekenen of zo. Ook daar, en iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, dat vond ik zo laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van, ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hogeveen. En die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavohuis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: En dat pakte heel goed uit voor ons, want ja, het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder in de controle was in. Wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was. Zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelde, het is alleen maar enthousiasme. Maar in ieder geval. Het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Phonogram, die dat een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet. De heer Joosten was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die jongens krijgen. En toen Phonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... dragen van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Maar ja, dat is...
0: dat vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laat gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op een goede moment heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wil er wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, zo, toen, dat was toen. En dat voelde je zo toen. En dat... voor die tijd was het natuurlijk ja, heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: Dat Amsterdam Rest Respect eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, oh ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, dat... Daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets... Somebody Will Know Someday met verloren relatie. Een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb...
1: Een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. Zo. Ik heb een hekel aan kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb, Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en ja, vergankelijkheid. Dus... Het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop. En zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven en de dood.
0: Ja, ja, precies. Ja. En zo moet je het uiteindelijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over... komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent het eigenlijk. En nou, dat gaat ook over. Dat gaat gewoon over. Als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo. Dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo van. Die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we're gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ook nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, that comes, goes with the job.
1: Dat is een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, dan hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs, dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

0: Het is op een gegeven moment, in de 60e jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot wat nou iedereen, elke Jan Lul kan van alles innemen, weet je wel. En
1: het hoorde ook bij het afzetten tegen het establishment.
0: Ja, maar ja, sommigen blijven dan in hangen. En ik heb nooit een naald in mijn arm gezet, hoor. Dat vond ik dan echt te griezelig. Maar voor de rest hebben we toch alles wel genomen wat te nemen was. En, maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje verveeld. Want ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. En ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten. En ik had even een snuif nodig of weet ik veel wat. Of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je de hele dag weer kwijt. En ik bedoel, je kunt niet dat. Ik, nee, en sterke drank, dat hebben we. We hebben veel gezopen ook en zo. Maar dat heb ik ook. Dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer. Dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook. Laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
2: Sitting at my table with my almost empty glass. I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen. Ik bedoel, Gelling was toen ineens weg bij de Iering. En wat hij daar... eigenlijk had ik... Ja, er kwamen op een gegeven moment... Hij woonde toen vlak bij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat had al... Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval, hij is daar toen heen gegaan. En daar heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. En, maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan en... daardoor ook niet meer bruikbaar, anders hadden we hem er wel bijgenomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben, maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was en dat is de enige reden.
0: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend, ja, ook door mensen als Clapton en dergelijke.
1: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. En, maar dat was toen. En, ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met de dag. Dus ja, hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
0: De blues ook. Doorleeft, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja, het is wel een bluesverhaal. Als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de bak eventueel?
1: Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, Anoran overhaal met de pak tegelijk. Want dan kon je daar toen krijgen, was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die veroordeling mag er niet in. Dat is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmich. En vreemd genoeg hebben we helemaal nog pianoles van Helmich zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmich hebben wel zijn eigen stijl hoor. Vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmich is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmich gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Mine Schelling dan. Maar Herman Java is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ainsley Lister, uit het Engelse Lester, groeide op met de platenkast van zijn vader. En daarin vond hij albums van Freddie King, John Mayall en Eric Clapton. Hij is intussen 41 jaar en hij heeft alweer 10 albums op zijn naam staan. Ainsley Lister, Need Her So Bad.

Ainsley Lister, Need Her So Bad. Het nummer werd in 1964 geschreven door Buck Owens. Hij nam het zelf als eerste op. Maar de cover van Ray Charles werd een nummer 1 hit in Amerika. En later werd het ook nog opgenomen door Commander Cody, Connie Francis, Laurie Morgan en Wanda Jackson en Elvis Costello maakten er een duet van. Dit is de uitvoering van Billy Joe Spears, Crying Time.

Billy Joe Spears, Crying Time. Eamon McCormack, dat is een bluesgitarist uit Dublin. Rory Gallagher, Jan Akkerman, Jimi Hendrix en Eric Clapton waren zijn grote voorbeelden. Hij woonde jaren in Amerika, maar hij is weer terug in Dublin. En hij is vooral heel groot in Ierland en in Duitsland. Eamon McCormack, She Done Me Wrong.

McCormack, She Done Me Wrong. Skeeter Davis, die werd ontdekt door producer Chet Atkins, en ze toerde al snel met Elvis Presley door Amerika. In 1967 maakte ze een mooi album met Buddy Holly nummers, en later ging ze vooral actie voeren tegen het gebruik van alcohol en roken. Dit is een oude hit van Randy Van Walmer, Skeeter Davis, Just When I Needed You Most.

Skeeter Davis, Just When I Needed You Most. Guitar Crusher, dat is een bluesgitarist uit North Carolina. Hij toerde met Benny King, The Drifters en The Isley Brothers. Maar hij woonde ook jaren in Berlijn omdat hij getrouwd was met een Duitse vrouw. Guitar Crusher, Darling, I Miss You.

Guitar Crusher, Darling, I Miss You. George Jones stond in 1961 7 weken nummer 1 in Amerika met een eigen compositie. En dat nummer werd in Frankrijk uitgebracht door Johnny Holiday. Daar heette het Ter Tendre Année. En dat singeltje kwam weer in handen van Willeke Alberti. En zij liet Lodewijk Post er een Nederlandse tekst op schrijven. En dat werd Spiegelbeeld. Maar het begon allemaal met George Jones. Tender Years.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Walking the Blues, met louter composities van Willie Dixon, is het album van deze week. En dit nummer van Willie Dixon werd opgenomen door Little Milton, John Mayall, Led Zeppelin, Gary Moore en de Engelse band Nine Below Zero. Maar het origineel stamt uit 1956. Otis Rush, I Can Quit You Baby.

0: baby.
1: Otis Rush, I Can't Quit You Baby. Omar Dykes uit Mississippi begon in 1973 Omar and the Howlers en de laatste jaren runt hij zijn band vanuit Austin, Texas. En hij is heel regelmatig in het clubcircuit in Nederland te vinden. Maar hij heeft ook nog een solo carrière en dan noemt hij zich Omar Kent Dykes, Dream Girl. Dream.

0: Oma Ken Dykes, Dream Girl. Freddy Fender scoorde wereldhits met Before the Next Teardrop Falls en Wasted Days and Wasted Nights. Daarna begon hij de Texas Tornadoes met Doug Sam en in 2006 overleed hij in Corpus Christi in Texas. Dit is een eigen compositie van Freddy Fender, A Man Can Cry.
1: A man

Freddy Fender, A Man Can Cry. Dave Kelly, dat is een Engelse bluesgitarist en hij maakte deel uit van de John Dummer Blues Band, de formatie Tramp, de Blues Band en hij heeft nu zijn eigen Dave Kelly Band, Leave In.

De Dave Kelly Band, Leave In. In 1955 nam Kitty Wells het nummer Making Believe op en later werd het gecoverd door Bob Dylan, Johnny Cash, Ray Charles, Emmylou Harris en Merle Haggard. Dit is de uitvoering van Dolly Parton, Making Believe.

Dolly Parton, Making Believe. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Vullo deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. Coco Montoya werd ontdekt in een bar in Los Angeles waar hij gitaar stond te spelen. En John Mayall zat daar wat te drinken. En John Mayall haalde hem meteen naar Engeland om deel uit te gaan maken van John Mayall's Blues Breakers. Maar het gekke was, deze Coco Montoya was helemaal geen gitarist. Hij was de drummer van Albert Collins en in zijn vrije tijd had Albert Collins hem wat gitaarles gegeven. Intussen is hij een fenomeen. Coco Montoya, The Life of My Broken Heart.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban and the Blizzards 1 en Cuban and the Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Zowel Van Morrison als Harry oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beiden.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Pop Drenthe is geworden. Begin jaren 80. En daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84. Of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen. Voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muziek smaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen en de Witte Bal om wat dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en we gaf er één terug. En toen ontstond er een gesprek. En toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter me komt, zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja.
1: Klaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde, maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%, zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af en zwart-wit. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij, zeg maar, on the road bent, om het zo te noemen, met de band die toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd. Toen heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: En, want het was, voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Pop Drenthe deden we heel veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw. Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
0: Ja. En was dat verrassend?
1: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
0: vertel,
1: dat was het.
0: Vertel.
1: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was, vond ik, erg te amateuristisch en alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat en we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou het ook stap voor stap moeten. Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland. Toen ook al. En die kende ik via Stichting Pop Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal. Hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd. En Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
0: eerst structuur aanbrengen.
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
1: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hechtte heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee. Mm-hmm. Van de manier van zingen, denk ik, aan spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met, in de Oosterpoort destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb. Dat zijn Coast to Coast Blues Band, wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
0: Zo,
1: Dus het was een fantastische setting. Dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber was. Yeah. Dus ik vind het nu wel passen om. Maar er komt wel bij dat de tekst, want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen, wil schetten, als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan, it serves the right to suffer. Mm. En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn later de graftekst anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
0: It serves the right to suffer.

serve you right to be alone. Serve you right to suffer.

0: You can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad, een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf Eckling. Ja, ja. Voor hem waren dat de drie groten ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuban in the Blizzard, 65 tot 80, zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, niet meneer. Maar 86 tot wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuban in the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin. Na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Ludolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment ook de Friese garde buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in. Die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. En toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was na verloop van tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchiel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Elko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuban in the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor Cuban in the Blizzard deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer een rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa. Qua zingen en de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel... veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de ritmesessie compleet te maken, Roy Couchiel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesessie als die speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in, in de muziek daar.
2: Ja, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze... ze waren niet allemaal even jazz-minded, hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de Hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar na de hand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want...
1: Ja, er was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
2: Ja, dat vond hij vervelend. Maar ook voor de jongens, want Eelco was weg. En dan moest natuurlijk Erwin tegen Eelco opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
2: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus maar kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
2: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, komen we er natuurlijk qua rand voorwaardelijk. Qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook gelukt. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand. Om allerlei reden kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En er stond omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Budo Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit. De Stichting Professionele Ledenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet, denk ik, nog in de bijstand, of niet?
2: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
2: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
2: En nou, Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet. Want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick. En dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
2: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jos Dijnkerken. Die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
2: Ja.
1: Ja, grappig, ja.
2: En ik heb Jos een paar keer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want hij zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
2: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft de sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
2: Toen was Mariska weg, was natuurlijk ook drama. Dat
1: de vriendin van Harry Musquet,
2: ja,
1: Mariska Kok.
2: Ja, ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen.
1: Schizo like you.
2: Ja, en allemaal hier om flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
2: Ja, en daarachter, die teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburgse Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
2: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
2: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
2: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
2: Dat hoor ik er dan wel aan af.
1: Ja.
2: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen op een bepaald moment zijn hele platenkast jazz was weg in Grollo. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. Daar zat onder andere ook de Tower of Power in met het nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ik bedoel,
2: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
2: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973. What is hip? Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live open hem op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief. Maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd, zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd bij de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud-bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 7:00, 8:00 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen veld afwegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, ja maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh. Maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om. Het is ook een beetje om het ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma. Hè?
0: Ja.
1: En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: En er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee.
0: Ja.
1: En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, bij de Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Toen heb ik in de boerderij een deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten nog weer samen mee met Biscay op het eind. Dus het loste zich wel op.
0: Maar dat
1: is een voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaak onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band. Want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn. Want ging Gino ook altijd, hoeveel geld is er te verdienen?
0: Ja.
1: En als er niet meer is, is er niet meer. Dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band. Maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig. En vonden de jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen onenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Mm.
1: En Roy Couchel, die had wel inbrengen. Die wou dat ook wel. Maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het hem gewoon te veel.
0: Ja.
1: Dan had hij het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, en een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan danste bijvoorbeeld. Nou, een dansende Harry, Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. om dat te horen.
1: De Dancing Bear, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, nu, ik wel
0: dat,
1: leuk
0: dat, dat je... was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook... En dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, maar die had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja, gewoon
1: volleyballen op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar tegelijkertijd ook wel weer bij je ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Er zat iets onberekenbaars.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison. Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991. Toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon. Want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja.
1: Ja.
0: Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren. Want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden. Voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. Nou, hangt van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Ellison ook.
0: Yeah.
1: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathieke man. En dat klikte ook wel. En Muskie in het Engels dan wel Amerikaans slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over de haard denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was toch wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: 1990, ja. Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of, of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... we speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Durven, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. Zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar dan moet je even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, een anderhalf jaar later... 25 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, die waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke platen. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt met gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van de Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert... Musquet 25 jaar, Blizzard 25 jaar... dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel... de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Bim en Stemraam in die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dat nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten, een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood... Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. In de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set, was dan de toenmalige geldende Musquet Band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, daar waren toen Jean Lagrand. En dus werden het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk. Die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Okay. Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken van hoe gaan we dat nou doen. Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft. Want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Hoe ga je met Herman Brood om? Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen... Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even soepel.
0: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Er is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blizzard Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: Prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja, ja, want op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, goh, heb je daar zin in? Lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moest ik wel even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dan zeg ik, nou, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulver bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken en hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké. Okay.
1: Dat was volgens mij helemaal...
0: Dus dit, dan... 13 juni 1991.
1: Ja, moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Jip Lundqvist ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band zo nauw is aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je dat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben we Bettersborg gevraagd om een
0: beetje... Dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op
1: of zo. Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen werd Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Toen zei ik van, nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar zit. Die ben ik ook voor gevraagd. Zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel, kun je gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij, deur op denken omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest slapen en die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alles uitzoeken van die BV en de belastingen. Misschien dat wel een grote drama aan de Ben Muske in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen, want we gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan? Ja, die zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, een rij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En er stonden voor de deur, mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Er was de nabijt even uitgelegd hoe en wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Ja.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld en dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot,
1: ja. Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid.
1: Van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot,
1: ja. Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Piccadilly Line is een Engelse band rond zanger Pat Simmons. En het nummer werd heel veel gedraaid door Radio Caroline, maar desondanks werd het geen hit. De Piccadilly Line, At the First Stroke.

It will be 11:50 precisely. De Piccadilly Line at the third stroke. Christy, dat is de band van Jeff Christy. Dat is een zanger-gitarist uit Leeds die in 1970 een grote hit had met de band Yellow River. Maar hij coverde een beroemde kerstsong van John Lennon. Christy, Happy Christmas, War is Over.

Christie, Happy Christmas, War is Over. William E., dat is een artiestennaam voor de Engelse zanger Bill Kimber. Onder de naam Bill Kimber lukte het niet. Toen heeft hij platen opgenomen als William E. Kimber, dat lukte ook niet. En ten einde raad probeerde hij het als William E. Het nummer werd geschreven door Gordon Haskell en dat was de gitarist van de band Fleur de Lis. En dat was in de jaren 60 en 70 een topband in het nachtclubcircuit in Londen. William E., Lazy Life.

William E., Lazy Life. Racy, dat was de band van zanger Richard Gower uit Londen. En het was een product van de beroemde producers Mike Chapman en Nicky Chinn. En dat leverde de band in de jaren 70 en 80 een hele serie hits op. Racy, Santa Claus is Coming to Town.

Racy, Santa Claus is Coming to Town. The Fortunes uit Birmingham, dat was een band onder leiding van leadzanger Rod Allen. En dit was de eerste single voor de nieuwe platenmaatschappij United Artists. Maar die hadden pech, want het was afgelopen met de hits voor de Fortune. Ondanks deze klaagzang van een popidool dat de vrouwelijke fans van zich af moest slaan. The Fortunes, The Idol.

The Fortunes, The Idol. Suzy Quattro uit Detroit. Ze is alweer 69 jaar en ze was groter in Europa en Australië dan in haar geboorteland Amerika. Maar desondanks verkocht ze ruim 50 miljoen albums. Suzy Quattro, Let the Children Sing.

Susie Quattro, Let the Children Sing. The Marmalade, dat was een band uit Glasgow, met de onlangs overleden zanger William Campbell. Dit was de derde grote hit na Love and Things and Reflections of My Life. The Marmalade, I See the Rain.

The Marmalade, I See the Rain. De Swinging Blue Jeans uit Liverpool hadden grote hits. Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly, You're Not Good. En dit is zanger Ray Ennis met een kerstnummer. De Swinging Blue Jeans, She'll Be Home for Christmas.

The Swinging Blue Jeans, She'll Be Home for Christmas. The Shack, dat was een band uit Milwaukee met zanger Ray McCall, die het nummer ook componeerde. En The Shack stond in het voorprogramma van Jefferson Airplane, The Who en Led Zeppelin. The Shack, Stop and Listen.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Who van The Who is het album van deze week. En The Who is natuurlijk een roemruchte band uit Londen. Maar gitarist Pete Townshend en zanger Roger Daltrey maakte als bejaarde mannen toch nog een nieuw album. De recensies waren lovend, dat vond ik iets wat overdreven, want het ruikt een beetje naar vergane glorie. The Who, I'll be back.

The Who, I'll Be Back. Jerry and the Pacemakers uit Liverpool, dat is de band van zanger Jerry Marsden. En hij had een wereldhit met You'll Never Walk Alone, maar hij had ook nog grote hits met How Do You Do, I Like It, Ferry Cross the Mersey en Don't Let the Sun Catch You Crying. Jerry and the Pacemakers, All I Want for Christmas.

Jerry and the Pacemakers, All I Want for Christmas. De Sand Pebbles uit New York, dat zijn de zogenaamde one-hit wonders. Die hadden maar één hitje in hun carrière. En een cover van dit nummer door Luther Vandross werd een nummer 1 hit in Amerika. En het werd tevens gecoverd door Dusty Springfield. De Sand Pebbles, Love Power.

Sand Pebbles en Love Power. De Searchers uit Liverpool werden genoemd naar een oude cowboyfilm uit de jaren 60. En de heren hadden grote hits. Needles and Pins, Sugar and Spice, Don't Throw Your Love Away, Goodbye My Love. En vorig jaar zijn ze gestopt. De Searchers, Happiest Christmas of All.

The Searchers, Happiest Christmas of All. Dave Davis van The Kings verbleef altijd in de schaduw van zijn beroemde geniale broer Ray Davis. Maar hij was dan ook heel blij met zijn solo-hit Dead of a Clown. Maar ook deze solo-single van hem haalde de top 20 in Engeland. Dave Davis, Susanna's Still Alive.

Dave Davis, Susanna Still Alive. Smokey, dat was een band uit het Engelse Bradford en die hadden ook grote hits. Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me, Lay Back in the Arms of Someone, I'll Meet You at Midnight. Maar ze hebben ook een mooi kerstnummer, Smokey, Christmas Forever.

Smoky Christmas Forever. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Henry Knecht coördineerde de playlist. Andy Ellison, dat was de zanger van de band John's Children uit Engeland. En dit was zijn eerste solo-single. En die nam hij speciaal op voor de film Here We Go Round the Mulberry Bush. Andy Ellison, It's Been a Long Time.

0: Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft er wel zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock and roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock and roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock and roll. En dan krijg je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. En drums met geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En hij zegt, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen, van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, dat is. En dan staat hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren. Het leert hebben van de generaties voor hun, en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, en wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier.
0: Want hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begrijp ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunny Land Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar
0: hij heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn blues bastion. In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken. En dit is wat ik. This is what I like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, you know, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace, personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rumboogie label here at the Rumboogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumboogie, the Club de Lisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
3: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these
3: the
2: are people...
3: who wants to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than... as much as I like Buddy Guy, than another interview with Buddy or that kind of thing, you know.

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmore James stuk Shake Your Money Maker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McVie,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending. Ja. Daar was, zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook
1: dat...
0: Hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja, Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan, die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. Ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk, die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgde meer de laatste modetrends. En dan pakken de, wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult er geld mee.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, daar draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd hadden, die blues weer, dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar, hoe kunnen we de boel als weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk. Ja, Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwijken van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a handy award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
2: Fire the thing up here.
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
2: Most of it's on compact disc at this point.
4: Compact disc, yeah.
2: Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm-hmm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just hoping that with the CDs that there won't be a lot of deterioration over the years. So come on, it's gotta be, there we go.
4: You're looking for something special.
3: Oh, Arnell, that's the one with Little Walter, wasn't it?
2: Well, that was what he was on, but this is the Johnny Williams, Johnny Young records.
3: Bernard Abrams, who's got the record shop.
2: Maxwell Street Radio.
3: We've been there yesterday. There's nothing left now.
2: No. Well, the funny thing about Abrams was that when you went in there, he would never let you look through the records. Mm-hmm. You know, you tell him what you want, and he'd go back and rummage around. And when it came to his Ornell label, I think he was constantly repressing these things. Mm-hmm. But everybody who came in and bought one, he told them that they got the very last copy and how lucky they were,
3: But he, as a label, it existed only 1 year, I think.
2: Whoa. Oh, yeah.
4: It's not in the middle.
2: This is the new technology here.
3: Ah!
2: actually, I do this quite often during the program. We stop the tape to get records on center.
0: Uh-huh.
2: Anyways, there. Are you familiar with Johnny Williams? Reverend Johnny Williams? Who's
0: no,
2: still alive
0: me.
2: On the west side of Chicago. And he dropped out of blues, I think, about 57 or 58. But again, that's a person that, through contacts who listened to my show, I was able to get a very good interview with him.
0: Mm-hmm.
2: Went over to his apartment, which is about 4 miles from here, and sat down one afternoon. John and Grace Brim were very nice to me. Are you familiar with them from Gary, Indiana?
0: Yeah.
2: John Brim?
3: John Brim, yes.
2: They've always been very nice. In fact, they used to call on a regular basis. And when I first started doing the show, I heard from Blind John Davis all the time. You know, the old Bluebird pianist? Because he knew, so many of the guys. In fact, when I first started doing the show, Blind John called me and took me to see Tampa Red, who was still alive, in a nursing home on the west side.
0: Mm.
2: So I got a chance to meet Tampa Red. He
3: when was that?
2: Oh my goodness, this was like 78, 79.
3: Uh-huh.
2: And Tampa was very senile. He wasn't in his right mind, but he was very friendly. And the people who were supervisors there would allow you to bring in one can of beer and as many cigarettes as you wanted to give him, because he was smoked just like a smokestack all the time, you know. So I used to go over and talk to Tampa, and it was funny. He didn't know anything that was going on, during the day you were there. He didn't have any notion of the news or current events, but he could tell you all about things that happened back during his golden era, And he told me he told me a story about he and Georgia Tom and Big Bill Brunzi hopping in a car and driving to Indianapolis and having a 3-day blowout with Leroy and Scrapper and the guys down there, and how they drank till they didn't know where they were. It was real interesting stuff. Very nice guy. Very nice guy.

0: Seminole Blues van Temper Red. Seminoles is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slidegitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, en dat kleine stukje van Beale Street. Hè?
1: Ja, en Tampa Red, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opgezocht. En die was toen al heel oud. Die was seniel en zat in een of andere verzorgingshuis. Daar had hij ook nog.
0: Je had nog mooie verhalen over Big Bill Brunsie. Die met zijn moorden aan de reis ging 3 dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper meer wisten worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guy's binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan loop je op een late avond nog een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en dan denk je, Chicago.
2: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan. En een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel... mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eindje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Chicago. Chicago, bedankt.

0: Beetje het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70 jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al dit nummer is misschien wat dat betreft een ode in tenue. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation, dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de
0: linker... Aan de westkant, ja.
1: Aan de westkant.
0: Ja, dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles met een W, met een W.
1: W, yeah.
0: Ja. WGES, dat was een station waar Sam Evans werkte. En een van de nummers die Muddy Waters de band altijd speelde wanneer het pauze was, wanneer er een break was, dat was Evans Shuffle. En die hebben wij weer als titel gebruikt, als tune gebruikt bij dit onderdeel van Muddy Waters. Maar vandaag gaan we een keer helemaal leren.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja, en, iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja. Want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begint allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of het nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar ze onder andere B.B. King bij actief.
1: Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, ja, of niet?
1: Ja, ja, ja.
0: Tenminste, dat schat
1: ik zo. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want,
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door disc jockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Hard Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik in ieder geval, tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en
0: de opname
1: kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnemen.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zei. En Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde ding deed met een product.
0: Dan ga ik even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright, hè?
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits...
0: Net aan de andere kant van de rivier, ja.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuits Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum onder andere van Tamla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door ligt een prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Amerika kent legendarische bluescomponisten. Willie Dixon, John Lee Hooker, Muddy Waters, Bo Diddley. En in Nederland zijn Harry Muskee en Eelco Gelling nooit geëvenaard. QB and the Blizzards, Disappointed Blues.

QB and the Blizzards, Disappointed Blues. Kenny Neal uit Louisiana speelde op zijn 17e al basgitaar in de band van Buddy Guy. Daarna had hij met zijn broers de Neal Brothers Blues Band en in 1987 verscheen zijn debuutalbum als soloartiest. Dit komt van het album Walking on Fire. Kenny Neal, Blues 2.

Kenny Neal, Blue Stool. Oma Coleman, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Hij is vooral actief in het lokale clubcircuit, Kingston Mines, Rosa's Blues Lounge en Buddy Guy's Legends. En hij speelde al bij John Priner, Joanna Connor, Kinsey Report en Louisiana Red. Oma Coleman, Train I Ride.

Oma Coleman, Train I Ride. No Foolin', dat is het comeback-album van Katie Webster nadat ze jaren niet actief was in de blues. En op het album staat een mooi duet met bluesgitarist Lonnie Brooks. Katie Webster en Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights.

Katie Webster and Lonnie Brooks, Those Lonely, Lonely Nights. Lindsay Alexander uit Mississippi probeerde het eerst in Memphis en later reisde hij door naar Chicago, waar hij actief was in Chicago's Southside met McKinley Mitchell, Bobby Day en Howlin' Wolf. Vervolgens toerde hij nog jaren door Amerika, Canada en Europa en intussen is hij 81 jaar. Lindsay Alexander, All for Business.

Lindsay Alexander, All for Business. A.C. Reed is een saxofonist die gespecialiseerd is in blues en het resultaat was dan ook dat hij op tientallen bluesalbums saxofoon speelde. En daarnaast produceert hij nog steeds soloalbums. Dit komt van zijn album I'm in the Wrong Business. Dat nam hij op met Bonnie Raitt als slidegitarist. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

E si rieten, Bonnie Raitt, she's fine. Jimmy Johnson uit Mississippi kwam samen met zijn broer Syl Johnson naar Chicago en beide heren werden uitermate succesvol. Jimmy Johnson speelde bij Freddie King, Albert King, Magic Sam, Otis Rush en Eddie Clearwater. En gitarist Dave Spector doet als gast mee op dit nummer. Jimmy Johnson, Out of Bad Luck.

Jimmy Johnson, Out of Bad Luck. Tinsley Ellis uit Georgia is een begenadigd gitarist. Hij is een goede blueszanger, hij schrijft zijn eigen materiaal en hij brengt voortdurend sterke albums uit. En toch dringt hij maar niet door tot het topsegment van de Amerikaanse blues. Dit komt van zijn album Trouble Time, Tinsley Ellis, Sign of the Blues.

Tinsley Ellis, Sign of the Blues. Corey Dennison was jarenlang het huisorkest in de bluesclub Kingston Mines in Chicago, totdat hij een contract kreeg bij het platenlabel Delmark Records. Dit is een opname met Gary Hunt. En deze Gary Hunt heeft zich gespecialiseerd in het spelen van blues op een mandoline en een banjo. Corey Dennison en Gary Hunt, Broke and Hungry.

Gary Dennison en Gary Hunt, Broke and Hungry. Roy Buchanan was een groot gitarist, maar hij pleegde zelfmoord in een politiecel nadat hij was gearresteerd voor huiselijk geweld. En hij was geen zanger, dat liet hij over aan Delbert McClinton. Dit komt van het album Dancing on the Edge. Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover.

Roy Buchanan en Delbert McClinton. You can judge a book by the cover. Mike Wheeler was gitarist bij Coco Taylor, Buddy Guy, Shemekia Copeland en Son Seals. En in 2011 begon hij zijn eigen Mike Wheeler Band. Intussen heeft hij 8 albums op zijn naam staan. Mike Wheeler, So Many Roads.

0: Mike Wheeler, So Many Roads. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray maakten met z'n drieën het album Showdown en dat leverde een Grammy Award op als het beste bluesalbum van 1986. Het is een competitie van Johnny Copeland. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, Bring Your Fine Self Home.
1: Hey, Albert.
2: Oh, yeah, what's up, John?
1: You got your harmonica with you today, man?
2: Yeah, brought it with me today, man.
1: I think we better get on down, you know, because I got the blues.
2: You know I got them, too?
1: Well, here it is.
2: Here it is, man.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Mijn vader was actief in de VARA, hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die juist van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar Koeven, de oldste stad van Drenthe. Vroeger de zetel van de drost van Drenthe. En hij praat dan met iemand die geboren en getogen is in Koeven en tegenwoordig in Assen woont. En eigenlijk de drost van Drenthe is. Rillis de Beek.
1: We zijn hier op het tuindorp. Niet in het tuindorp, maar op het tuindorp. En we staan hier zo'n beetje bij tuindorp 18. De plek waar ik 57 jaar geleden geboren ben.
3: En wat voor buurt was dat? Was dat, dit ziet er nu waarschijnlijk veel anders uit.
1: Ja, nou ja, het tuindorp had dus, toen ik daar geboren werd, 100 woningen, arbeiderswoningen, gebouwd zo begin 20er jaren. 100 woningen, een beetje buiten de stad, gegroepeerd rondom het pleintje. En het waren ontwikkelde, maatschappelijk bewuste arbeiders. Maar op het tuindorp daar had je dus ook eigenlijk van alles. Je had er een bakker, je had er een groenteboer, je had er een levensmiddelenbedrijf. En je had er bijvoorbeeld, en daar komen we nou in de buurt, op tuindorp 100, daar woonde schoenmaker Krijns. Dus ook het tuindorp had zijn eigen schoenmaker.
3: Dat was toch een vooruitziende blik, dat men al allerlei voorzieningen had en zo.
1: Ja, dat had men ook. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat je, als je je boodschappen anders wilde doen, dan moest je elke keer naar de stad.
3: Ja, ja, ja.
1: En over het spoor.
3: Ja, ja.
1: En dan, dat was toch een dikke kilometer. Dus voor alle dagelijkse dingen kon je op het tuindorp zelf terecht.
3: Wat was de familie Ter Beek voor een familie? Hoeveel mensen waren daar?
1: Nou, toen ik in 1944 geboren werd, toen was mijn vader al 59. En hij ging dus, toen ik naar de lagere school ging, met pensioen, trok van Drees.
3: Van Drees, ja. Trok van Drees.
1: Ja, mijn trok van Drees. En mijn moeder, die was 19 jaar jonger. Ja, die moest allerlei bijverdiensten doen. Die maakte schoon in de huizen van de leraren waarvan ik les kreeg. Die deed naai- en verstelwerk. Mijn vader deed er ook van alles en nog wat bij. Ja, het was echt een beetje sappelen.

0: het voorzieningenniveau, ja, dat was natuurlijk niet geweldig. Ik ben geboren met een tonnetje, om het zo maar te zeggen. Een tonnetje dat geleegd werd.
1: Ja, ja.
0: En dat stond een beetje achter het huis. En dat tonnetje werd dan geleegd door de achterbuurman die bij de gemeentereiniging werkte. En die had dan ook prompt de bijnaam Strontappie. Want zo had iedereen in Koevoorde bijna een bijnaam. En een douche was er ook niet. En ik herinner me nog altijd dat zaterdag was het vaste prik. Dan kwam het teltje. En dan
1: was geen badhuis toen nog in Koevoorde.
0: Ja, dat kwam later. Ja. Dat kwam later, aan de haven.
1: Dan moest je daar naartoe en dan bonnetje en dan zoveel.
0: Ja,
1: en dan klopte er iemand en dan moest je wegwezen.
0: Ja, precies. Oh, precies hetzelfde. Maar in mijn jongste jeugd, toen was er nog geen badhuis. Dus toen inderdaad in het teltje en dan schoongebond op de zaterdagavond. En dan met elkaar naar de radio luisteren. Want televisie was er toen natuurlijk ook nog niet. Maar het tuindorp, ik bewaarde alleen maar het echte.
1: Was dat een hechte buurt? Ik bedoel, en was dat ook een arbeidersbuurt? Want ik, dat is toch een grote parallel. Ik kom dan ook over het spoorweg en dan aan de rand van het Rode Dorp, Arnhemstraat, Witte Dorp. En daar was iedereen, was PvdA. En dat hing dan ook allemaal voor de ruiten.
0: Ja. Oh ja,
1: en er was één, dat was de verschillende familie Geertsma, maar er was CPN. Die waren nog een graadje hadden, maar dat was een grote.
0: Een rode familie.
1: Ja, en het was heel veel cohesie. Zo. Je kon overal naar binnen lopen.
0: Ja.
1: Hoe was dat hier?
0: Nou, dat was hier net zo. Ik bedoel, de mensen van het tuindorp, die hoorden bij elkaar. Die deden heel veel met elkaar, trokken met elkaar op. Kwamen ook voor elkaar op, hielpen elkaar. Er was echt een sfeer van, een warme sfeer van saamhorigheid. Hoewel, dat is toch ook weer grappig, je toch ook nog wel wat verschillen had. Wij woonden dan voor aan het tuindorp. Maar achter op het tuindorp, de achterstraat waar we nou zo'n beetje lopen. Ja, dat was toch net weer een slagje minder. He, dus ook al die sociale verschillen had je toch ook nog weer binnen die gemeenschap.
1: Ja, dat had je dus in Aarsendorp. Had je het Witte Dorp, dat was dan iets beter. Het Rooidorp, dat was wat meer samen. Het was dan. Dan lag weer iets beter als Blauwdorp. En helemaal achteraan Blauwdorp, daar had je het Traandal, zo noemen ze daar. Valley of Tears.
0: Oh ja.
1: En dat waren dan de allerarmste mensen.
0: Ja. Nou ja,
1: was dat hier ook zo?
0: Dat had je hier ook wel. Maar we komen hier nou op het pleintje, zo heette dat dan. Een beetje het centrum van het tuindorp. Hier wonen bijvoorbeeld weer erg veel mensen die ook actief waren in de politiek. Gemeenteraadsleden en wethouders. Je had Ten Hoonte en Donker en noem maar op. En we hadden trouwens ook een katholieke wethouder, Hemel, die woonde hier zo'n beetje.
1: Ja.
0: En als je hem dan vroeg waarom die van de KVP was, dan zei hij van ja, omdat ik katholiek ben. Dus gewoon in feite een katholieke arbeider. En over hem is nog wel een mooi verhaal dat Mertens, de voorzitter van de katholieke arbeidersbeweging. Die zei eens een keer over Hemel. Van, ja, die Hemel, daar hadden ze het zo arm. Zijn vrouw die moest altijd slapen onder de blote hemel.

0: We zijn zo even door een straatje gekomen waar bijvoorbeeld Henne Kruk woonde. Henne Kruk was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En ja, die kreeg wat ruzie en die scheidde zich af. En ging met een eigen lijst meedoen aan de verkiezingen. En hij werd nog gekozen ook nog. En Henne Kruk had natuurlijk ook een bijnaam, zoals iedereen in Koevoorne. En die heette De Bukken. En hij had dus toen als leuze in zijn verkiezingscampagne... zal wel lukken met de bukken.
1: Ja. Maar je kon waarschijnlijk ook overal naar binnen lopen... want de deuren waren ook altijd geopend.
0: Ja.
1: En je fietsen en zo, dan kon je rustig laten staan. Dus
0: zeker.
1: Dat is nou anders. Maar
0: nee, maar je liep achterom, hè?
1: Ja.
0: Achterom, want de voordeur die was eigenlijk altijd wel dicht... want die grenst ook aan de nette voorkamer.
1: Ja.
0: Maar de achterdeur, ja, dat was het schuurtje en... Ja, kijk, nog een echte tuindorper die nog eventjes zwaait. Ja. en ja, dan kwam je dus in de achterkamer en daar zat ook de keuken in. En ja, je liep bij elkaar binnen en je deed ook heel veel dingen samen.
1: En zoals het bij ons was het waarschijnlijk, je had de mooie kamer, de voorkamer.
0: Ja, precies. Daar mocht je alleen zondags.
1: Daar kon je zondags in en dan kreeg je soep vooraf. Dat was niet elke dag.
0: Nee, zeker niet. En soep met vla.
1: Ja.
0: En want het eten natuurlijk, dat zul jij en Assen ook wel hebben gehad. Dat je ook paardenvlees en zo had. En van de vrijbank, hè. Dan kwam er iemand rond, vrijbankvlees. Nou, daar kon je dan goedkoop vlees krijgen. Maar goed, het is... Het zijn van die, ik weet niet, het zal je ook ervaring ook wel wezen. En die warme nestgeur die je dan met elkaar had, ja, dat was toch heel bijzonder.
1: Ja, ik bevaar er ook hele goede herinneringen aan. Ik verloochen dat ook nooit, dat ik daar uit zo'n buurt kom. Dat vind ik eigenlijk toch op een of andere manier wel een preo. Maar ja, de mensen naar het arm, want mijn ouders waren natuurlijk ook de 50e jaren. Het was een beetje die tijd dat er... weinig te doen was. Het was een reveriaan, zeg ik altijd maar. Het boek van de avond, dat geeft die sfeer toch wel fantastisch weer, vind ik altijd.
0: Ja.
1: Wat was het voor een opgroeiend iemand te doen in Koevoorne?
0: Ja, nou, je had hier een speeltuin. Een actieve buurt- en speeltuinvereniging. En je had natuurlijk het voetballen. En wat,
1: Germanicus.
0: Ja, Germanicus. Ja. En de katholieke club Raptim. En in Steven Smoer, precies. En in Steven Smoer had je Protos. Maar wat we hier nog wel eens deden, dat waren van die jeugdwielerwedstrijden houden. Dat is een beetje begonnen met wilde rondes. Die werden dan, over de 50e jaren praat ik nu. En dat hebben we ook relletjes gehad, want die rondes die mochten niet. En echt relletjes. Met agent Jopie Achterstraat, die dan in de zijspan gezeten en daar het centrum van Koevoorne probeerde schoon te vegen en dat soort dingen. En daar is dan uit voortgekomen een echte jeugdwielerronde. Ik kan me nog altijd herinneren dat ik als 10-jarig jochie daaraan deelnam. Want ik zat, ik was toen net teruggekomen van uit Egmond aan Zee. Daar was ik als bleekneusje naar een kindervakantiekolonie geweest. En toen was ik weer terug. En er werd de jeugdwielerronde gereden. Voor de Koevoordenaren ging dan over de Aleida-Kramer-singel, de Aleida-Kramerstraat. En dan bij de HBS langs en dan door de Koevoordenstraat weer terug naar de Aleida-Kramerstraat. En ik had natuurlijk geen racefiets of zo. Ik had een oud damesfietsje. En met zo'n remblokje dat boven op de voorband drukte. En die moest ik ook precies goed vasthouden, anders dan deed die rem het niet. Maar dan had ik nog een probleem. Het kamrad was een beetje scheef. Dat als ik door de bocht ging, een beetje scheef, dan mocht ik absoluut niet doortrappen. Want dan liep die ketting eraf. Nou, bij de eerste de beste bocht was ik dat natuurlijk prompt vergeten. Dus ketting eraf. Dus de eerste doorkomst betekende dat de renner met rug nummer 4, dat was ik, al ongeveer met een halve ronde achterstand doorkwam. Maar ik begon toch zo langzaam maar zeker wat achterblijvers in te halen. En toen kwam ik Zwiertie de Lange haalde ik in. En toen kwamen we weer bij over start en finish. En toen werd er geroepen van wie van deze twee renners zometeen als eerste weer doorkomt, heeft een chocotip verdiend. En dat was een chocotip van een kwartje van Esco Wessel van de markt. En nou, die chocotip heb ik nog gewonnen. Maar toen gebeurde het. Toen haalde ik weer iemand in. En ja, volgens mij, ik hou het nog altijd 47 jaar later, hou ik het vol dat het zijn schuld was. Want in ieder geval was het zo dat ik met in een bocht met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aankwam, over de kop sloeg en met een hersenschudding naar huis werd gedragen. En toen al, Harry, toen al leerde ik dat je de krant niet altijd kunt vertrouwen. Want we hadden hier Van Herpes krantje.
1: Ja.
0: Dat kwam elke vrijdag kwam dat uit. En in het verslag van Herpes krantje was ik geëindigd als nummer 4. Terwijl ik toch overduidelijk de bocht was uitgevlogen. Maar hoe kwam dat? Omdat mijn startnummer, rugnummer, was 4.
1: Ja.

0: op een gegeven moment, je wordt ouder en dan moet er toch iets gebeuren. Nou, ik hoorde dat je ouders er hard aan getrokken hebben om jou te laten studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk wel wat in die tijd. Hè? Ik bedoel maar, want die mensen hadden het niet breed. Ik bedoel, ik weet het dan van mijn eigen moeder. Dan, die stopte nog sokken met zo'n maasbal.
1: Oh ja.
0: Ging er zo in en dan
1: zeker.
0: Werd dat heel keurig. Werd dat, nu ga je naar de supermarkt of weet ik veel, je koopt weer nieuw. Maar ja. Toen was het heel anders en die mensen hadden het niet ruim natuurlijk. Nee. Nee. En om je te laten studeren kostte natuurlijk geld.
1: Ja, nou ja, ik was dus de eerste uit ons gezin die naar de HBS ging.
0: Ja, en dat was natuurlijk heel waar.
1: Ja, en dat ben ik eigenlijk ook nog met een truc op die HBS gekomen. Want met dank aan de nu nog steeds levende schoolhoofd Zwitsers. Een jaar of 90 is die inmiddels. Nee, ik was dus op lagere school, de Parschool. Dus ja, kon redelijk goed leren. En ze vonden dus dat ik door moest leren. En toen had Zwitsers al gauw tegen mijn ouders gezegd van die jongen die moet naar de HBS. Maar daar zagen ze toch wel een
0: hij
1: beetje
0: kon deur
1: tegenop. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Maar daar zagen ze toch wel een beetje tegenop. Want dat was toch eerst nog een jaar brugklas en dan 5 jaar HBS. Nou, of ze dat wel konden opbrengen allemaal. En dus zeiden mijn vader en moeder, maar is dan niet beter dat die jongen naar de ULO gaat? Want dat is maar 3 jaar. En toen zei Zwitsers van, nou ja, kijk, als u het 3 jaar wilt, dan kan hij eigenlijk toch net zo goed naar de HBS. Want daar heb je ook een 3-jarige opleiding bij de HBS. En toen al had die Zwitsers in zijn achterhoofd van, nou, als ik die jongen maar 1 keer op de HBS heb, dan wordt die 3 jaar ook wel 5 jaar.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Zo is het gegaan ook. Hè. Maar ja, het betekende wel dat je altijd dat ik toch een 7 gemiddeld moest halen. Want dan had je de boeken vrij. Hè? En dan kreeg je ook nog een uitkering uit het gemeentelijk studiefonds van 250 gulden per jaar. En ja, en dat was bij ons natuurlijk allemaal wel nodig.
0: Dat was groot geld.
1: Ja, maar kijk, die periode die heeft me wel gevormd. Omdat ik ging natuurlijk naar de HBS. En daar zaten de anderen, de zoon van de dokter en de zoon van de dominee en de zoon van de notaris en zo.
0: Die op hockey zaten en zo.
1: Precies, en die allemaal van die dingen waar die het allemaal wat breder hadden bij ons thuis. Maar dat heeft mij nooit een gevoel van afgunst of jaloezie of zo bezorgd. Maar wel al vrij jong het gevoel van, is dit nou allemaal rechtvaardig? Het maatschappelijk bewustzijn van jongens, het klopt toch niet helemaal in de wereld. Ja, dat heb ik al meegekregen. En daar komt natuurlijk bij, dat bij ons thuis, want je vroeg een tijdje geleden naar hoe het bij ons thuis was. Ook bij ons thuis werd veel over politiek gepraat. Mijn vader was actief in de VARA. Tot aan zijn dood toe is hij secretaris van de VARA geweest. Zat in de VARA Verenigingsraad. Hij was actief in de partij, in de vakbeweging. Mijn moeder was actief in de vrouwenbeweging. Dus bij ons thuis werd er ook veel over politiek gepraat. Dus ja, in die nestgeur van de rode beweging, van de rode familie, daarin ben ik opgegroeid. En het feit dat vergeet je ook nooit, dat mijn moeder maakte de huizen schoon van de leraren waarvan ik les kreeg. Dat geeft je allemaal het gevoel van jongens, wat, hè? Dus het heeft mij, die periode heeft me echt gevormd. En jij zult het herkennen, denk ik.

0: We staan hier bij een buste van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. De heer Van Heuts, 60 jaar, wat gebeurde er toen?
1: Nou, hier is eigenlijk de eerste happening van Nederland georganiseerd. Want in 1964 was heel Nederland in rep en roer vanwege het feit dat een oude natie, de generaal Christiansen, die was ereburger geworden van het Duitse eiland, het Sylt. En daar sprak heel Nederland schande van. En toen waren er een paar middelbare scholieren hier in Coevorden. Oh nee, toen al studenten. Alad van Lente en ikzelf, die dat eigenlijk een beetje hypocriet vonden. Want wij zeiden van ja, kijk eens, hier in Coevorden, daar wordt de generaal Van Heuts en met een buste geëerd, omdat die in Coevorden is geboren. Maar die generaal Van Heuts, die heeft toch een behoorlijk huis gehouden in Atje. En dus besloten we om een happening te organiseren. En dat is allemaal heel vreedzaam gegaan, hoor. Want ik ben later in
0: de krant. Het was geen Joska Fischer.
1: Nee. Ik ben later nog wel eens in de kranten tegengekomen dat we het beeld besmeurd zouden hebben enzovoort. Nee, niks van dat alles. We hebben een spandoek voor het beeld neergezet. En daar stond dus op dat Van Heuts bepaalde dingen had gedaan in Atje en dat het toch allemaal niet zo fraai was. Maar wij hadden dat spandoek daar neergezet. Ja, en toen gebeurde er eigenlijk verder niks. En dat was toch wel vervelend. En toen kwam dus op een gegeven moment kwam wachtmeester Bergenvoet op zijn fiets. Kwam die eraan. En die zei van, wie heeft dat spandoek daar neergezet? Nou, zeiden Alad van Lente en ik, ja, dat hebben wij gedaan. Ach jongens, haal dat nou even weg, zei Bergenvoet. Ja, einde actie. Maar toen werden we gered door wethouder van de Hof, van de CHU. Die kwam toen langs, ook op de fiets. En die zei toen tegen Bergenvoet dat er toch wel wat moest gebeuren. Nou, toen zijn Alad en ik samen met Henk Berenboom uit Westerbork, maar die was hier op de kweekschool in Coevorden, die was er ook bij betrokken, zijn we naar het politiebureau gegaan. En toen is er een proces-verbaal gemaakt. En hebben we eerst nog een complimentje gekregen dat we zo keurig tussen de begonia's door waren gelopen. Dus ook helemaal niks vernield hadden en dat soort dingen. En nou, proces-verbaal gemaakt, dus publiciteit. Maar toen bleek Van Heuts nog een 80-jarige kleindochter te hebben, Tilly van der Weijden van Heuts. En die heeft toen een aanklacht ingediend wegens smaad.
0: Of zo, ja.
1: Dus zijn wij voor de politierechter in Assen verschenen. En daar hebben we onze eigen verdediging gevoerd. Dat ging niet helemaal goed. Want Henk Berenboom, die was dan de getuige deskundige namens ons. En die wilde graag uitleggen welke schandalen Van Heuts allemaal verricht had in Atje. Maar voor smaad of smaadschrift word je niet tot het bewijs van de waarheid toegelaten. Dus Henk werd onderbroken door de politierechter toen hij antwoord ging geven op onze vragen, raakte wat van streek, gooide de papieren door elkaar en begon vervolgens de verkeerde antwoorden op de juiste vragen te geven. Zodat later in Vrij Nederland nog een stukje stond van de hand van Martin van Amerongen, die schreef dat niet geheel duidelijk was geworden waarin getuigendeskundige Berenboom zo deskundig was. Nou, wij hadden wel een echte deskundige, professor Nagel, J.B. Charles, de schrijver.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou goed, uiteindelijk zijn wij veroordeeld tot 50 gulden boete. Maar op een of andere manier zat de handelsgeest toen. Hallo?
0: Ze weet het ook nog allemaal.
1: Ja.
0: Nee, dan kun je niet dansen meer.
1: Hebben jullie dit georganiseerd?
0: Nee, echt niet.
1: Maar goed, de handelsgeest zat toen toch wel een beetje in ons. Want wij hebben toen, Alad en ik, een brochure uitgegeven over de hele affaire van Heuts. En die hebben we voor 1 gulden per stuk verkocht. En na aftrek van alle kosten hielden we 154 gulden over. Nou, dan ging de 100 gulden boete van ons tweeën af. En toen hielden we de man 27 gulden over. Nou, dat was mijn ervaring met Van Heuts.

0: Ja, het was een strenge man. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet zoveel van hem af. Behalve dan dat hij daar een behoorlijk huis gewoon...
1: Het was een echte ijzervreter.
0: Ja, dat wel.
1: Een echte ijzervreter. Maar ja, in 64 kon ik natuurlijk niet vermoeden dat ik ooit nog eens in mijn leven...
0: Ja, dat is eigenlijk toch wel zeer ambivalent.
1: Ja, dat ik ooit nog eens minister van Defensie zou worden. Ja. En onder andere maken zou krijgen met de Van Heus Beveiligingscompagnie.
0: Ja, dat is natuurlijk wel
1: onderdeel van
0: een
1: Nederlandse krijgsmacht.
0: Ja. Maar, om daar even op terug te komen... Hoe word je dan gevraagd voor zo'n functie? Ja. Ik bedoel, was het kabinet Lubbers of wat?
1: Ja, het was het derde kabinet Lubbers in 89. Nou, ik zat toen al een jaar of 18 in de Kamer. En had me altijd bezig gehouden met buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Echte defensiepolitiek, zeg maar de ijzerwinkel van defensie. Daar wist ik bitter weinig van. Maar goed, in de tombola, die zo'n kabinetsformatie vaak is, viel de post Defensie aan de Partij van de Arbeid ten deel. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van Wim Kok of ik eens even met hem wilde praten. En die, hij zei me, ja, er zijn ook allemaal journalisten voor de deur. Ik moet niet hebben dat ze ons samen zien. Want dan worden daar weer allerlei conclusies uitgetrokken. Nou, toen zijn we op een stiekem plekje bij elkaar gekomen. En toen zei Wim opeens van, Relis, zou jij wel minister van Defensie willen worden? En toen weet ik nog wel dat ik gezegd heb van, Wim, ik weet wel dat als je in dit soort situaties terechtkomt, dat je ergens voor gevraagd wordt, dan moet je altijd wat bedenktijd vragen en je moet wat voorwaarden stellen enzovoort. Maar zei ik, ach, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik zeg gewoon rechtstreeks in antwoord op jouw vraag, ja. Nou, en zo ben ik minister van Defensie geworden, Harry.
0: Maar dat is toch wel vreemd, want je komt dan op zo'n post en ik stel me zo voor, je moet iets gaan doen waar je eigenlijk je niet zoveel van af weet. Van zo'n apparaat althans niet.
1: Nee, van het defensieapparaat zelf wist ik inderdaad niet veel van af. Maar ik wist natuurlijk wel iets van defensiebeleid, veiligheidsbeleid. En bovendien werd het helemaal een beetje tasten en zoeken. Want wat gebeurde er? 7 november 1989 werd ik minister. En twee dagen later, 9 november 1989, viel de Berlijnse muur.
0: Ja.
1: Einde Koude Oorlog. Dus kwamen we opeens in een totaal andere situatie gezegd. Ik zeg trouwens wel altijd van, tussen 7 november mijn aantreden als minister en 9 november de val van de muur, daar bestaat geen kausaal verband tussen. Maar zo is dat toen gegaan.
0: En, ja. Maar je hoe gaat zoiets? Ik bedoel, dat weten wij dus niet. Ik bedoel... Dus je hebt natuurlijk een aantal ambtenaren die daar al jaren zitten en die zulke dingen voorbereiden. En dat, ik denk niet dat je dan precies moet weten hoe je nou hoeveel versnelling een Leopard tank heeft of zoiets.
1: Nee. Ik heb wel eens geprobeerd in dat ding te rijden, maar ik heb ook al geen normaal rijbewijs. Dus ik bedoel, dus kwam ik toch niet vooruit. Maar goed, daar hebben ze natuurlijk ook niet een minister voor. Ja, je krijgt je adviezen van je medewerkers. Maar uiteindelijk is het toch die minister die beslist.
0: Ja.
1: En dan kan het ook verdraaid eenzaam zijn aan de top. Want dan komen ze met dit en met dit en met dat. En dan is het van, heer minister, u zegt het maar. U beslist maar. Ja, en uiteindelijk ben jij natuurlijk ook altijd verantwoordelijk voor wat je gedaan hebt. Maar ik heb het nou fantastisch naar mijn zin als commissaris van de Koningin. Ik heb het ook altijd zeer naar mijn zin gehad als Kamerlid. Maar als je mij nou vraagt wat waren echt nou je mooiste jaren. Ik weet dat mijn gezin daar vrouw en kinderen wat anders over denken. Maar als je mij vraagt wat waren nou jouw mooiste jaren. Ja, dan waren dat toch die 5 jaren van het ministerschap. Ik woon nu met heel veel plezier in Assen. Maar ik zeg altijd van, met alle respect, Assenaar zal ik nooit worden. Ik woon echt heel gelukkig in Assen. Maar ik ben en blijf een Koevoordenaar. En de blues. Ach ja, goed, daar gingen we een eindje verderop. Hosterhesselse Brug, wel geleden.
0: Nee, vandaan. Ja.
1: Want als ik dan over Tuindorp heb, daar werd ook muziek gemaakt. Maar dat was toch minder de blues en meer de mandoline en de accordeon.
0: Ja, ja. Nou, ik wil eigenlijk eindigen met die prachtige, want dat vind ik heel toepasselijk, met wat je zei over de toekomst en het verleden. Dat je zeg het nog een keer.
1: Nou ja, kijk, het is erg belangrijk om te weten waar je heen wilt. Ja. Maar je moet nimmer vergeten waar je vandaan komt.
0: Mag ik je heel vriendelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek?
1: Ik vond het leuk.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rillus de Beek, commissaris van de Koningin in Drenthe. Die muziek die was nog zijn eigen keus. Van The Four Non Blondes, What's Up, Window of My Eyes van QB and the Blizzards, The Road Ahead van City to City en Bohemian Rhapsody van Queen. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Een paar kleine straatjes en op de hoek daarvan een café.
0: Goed jongens, we lopen hier in Assen, in de Singelpassage. En daar waren vroeger een paar hele mooie cafés. Ik memoreer even de grot van Sjoerd Brouwer, die ze nu nog. Daar wil ik het ook ooit een keer over hebben. En je had Café de Witte Bal. En dat was vroeger het café van Lucky Dekker. Ik weet niet hoe lang die erin zitten heb. En ook nog heb een tijdje veel Lucky werk Bertus de Vromme. Dat was een roadmanager van ons. Tegenwoordig is het een heel goed muziekcafé waar hele mooie dingen gebeurt. En wij wilden ze even naar binnen toe hier bij de Witte Bal, bij Tieme van Veen, die daar al een aantal jaar de scepter zwaait. En zo, komen wij jullie even bezoeken.
3: Hoi.
0: En even een praatje houden voor Radio Drenthe. Tieme, dat kan, hè?
3: Ja, tuurlijk, jongen.
0: Dus, wij lopen even naar het muziekgedeelte. Kijk eens, dit is nu natuurlijk een heel mooi muziekcafé geworden. En de mensen die hierin zitten, Tieme van Veen, die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de wat betere luistermuziek in Assen. En dan praat ik over singer-songwriters, over bluesmuziek, over, over andere soorten van rootsmuziek. En hij is ook samen met Johan Kleine, een man die overigens niet ver van Piet Kleine aanwoonde, maar geen familie is, is hij het festival Take Root begon. En het festival wat van het jaar voor de derde keer houden is en wat langzamerhand geaccepteerd wordt door veel mensen en ook veel publiciteit krijgt door onder andere de VPRO. Jan Donkers presenteert het altijd. Andere mensen en ook langzamerhand hier door de staat Assen geaccepteerd wordt. Wat mooie vind ik dat hier een heleboel, als je die foto's ziet, ontzettend veel mensen hier gespeeld hebben waar wij onder andere in Harry's Blues ook cd's van draaiden hebben. En ik moet de team er zomaar eens bij halen om eens even vertelt wie er allemaal binnen, want ik ken hun muziek wel, maar de gezichten die ken ik allemaal niet. Ik weet wel dat wij daar op de lapsteel Kelly Joe Phelps zien. Een van de geweldige lapsteel gitaristen. Die uit Oregon komt, de Portland geloof ik, en wat een van de allerbesten is op zijn gebied. Dit was vroeger, dat kunnen we ook nog wel even zeggen, dat biljart stond hier vroeger niet. Hoewel, ja, heel vroeger wel, want vandaar de witte bal. Dat is later weggaan en hierachter zat vroeger een soort van cafetaria, een soort van ruimte. Waar aan die kant op een gegeven moment door Lucky Dekker nog dingen verkocht werden. Gehaktballetjes en nou je kent het wel, cafetaria gedeelte. Nou Tieme die heeft dat in de loop van de tijd heb je dat erbij getrokken. En die heeft dat vergroot, want vroeger stond de bar namelijk zo. Hij staat nog zo. En dit is erbij gekomen. Dit is dus het muziekgedeelte. Je kunt zien, hier kunnen ze dus licht op hangen, hierboven. En het biljart kan dan weg, daar kan zakken mee. Kijk, hieronder staat de monitors. En de hele installatie staat eigenlijk onder het biljart. Kijk, dat is heel handig. Dus als je heel compact gedaan, zie je wel, op wiel is biljart voor, installatie opzetten. Dus. Ik weet nog dat het vroeger een café was waar ook veel journalisten kwamen. Van de Drentse Krant, ik herinner me Fouke Arema, Wout Jansen, André Java. En ook veel mensen uit de middenstand die hier dan een bolletje dronken. Een heel leuke café was het toen. Lucky Dekker die runde daar toen in de tijd met Roet, met zijn vrouw. En op een gegeven moment was het hun te veel. En is Bert de Vrome hierin komen met zijn vriendin. En, of zijn vrouw, zijn voormalige vrouw Ali. Maar die is op een gegeven moment is eruit gegaan en heeft Tieme dit kocht. Kocht dus. En die zit hier inmiddels alweer een jaartje of 20 al. Nou ja, je ziet hier. Kijk, wat er nog meer aan de hand is, is dat ze elk jaar ook naar Austin gaan. Met z'n allen. Want, dat organiseert Tieme dan ook naar het fameuze festival South by Southwest, geloof ik. North by Northwest. En dat ze daar ook heel veel, zou ik maar zeggen, kennis hebben opgedaan. Kijk, je kunt hier zien dat ze ook bij Austin's Record Shop in West. En daar heb je Julian Sass, nota bene. Ja, een heleboel mensen die ik eigenlijk wel wil herkennen, maar niet precies weten wie dat is. Oh, Rod Piazza is daar. En uiteraard hebben we hier weer de affiches van de Blues Night, die alweer West is. En wat ook, waar Tima dus ook in het bestuur heeft gezeten, en dat is toch eigenlijk wel. Wel goed dat. Ik heb zelf ook nog even in het bestuur gezeten. Er zijn nog brieven van voorwoord wat ik geschreven heb. Maar dat bestaat ook alweer 15 jaar. En daar komt een boekje over uit van wat er allemaal gebeurd is. Maar daar heeft Tima zich na een aantal jaren ook sterk voor gemaakt. Met Johan Kleine en een aantal andere mensen. Op het laatst ben ze dus overgegaan in Music Matters. Om alle schijn van. Van nepotisme te voorkomen, zou ik maar zeggen. En dat is een hele goede zaak geweest. Ook dat het festival van de grond gekomen is. En het zijn eigenlijk de enige mensen en het enige café in Assen waar dus een beetje fatsoenlijke muziek wordt gemaakt. Heeft het natuurlijk ook een boel geld kost in verband met de hinderwet. Alles is geïsoleerd. Je hoort van buiten helemaal niets. Dus dat is een. Dat moet je maar zien dat je dat weer beurt. Dat moet je gewoon investeren. Maar hij heeft het ervoor over gehad. En het is een heel leuk café eigenlijk.

0: En jezelf bij spult?
1: Ik heb hier, ja, gewoon qua sessie, maar nooit als band of zo. Nee. Nee, daar is het dan weer te klein voor. Dat is dan weer te klein dan, zou ik maar zeggen.
0: Op welke nog met vergelijking met andere cafés in de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat je zou het kunnen vergelijken met hoe heet het in Groningen nog weer? In de Peperstraat.
0: Spiegel?
1: De Spiegel, maar dat is wat groter. Maar daar wordt ook, dat is op eenzelfde manier wordt het een beetje gerund. En je hebt een aantal cafés in Amsterdam waar ook nog een beetje sessies worden gespeeld. Maar ja, je hebt Aalten bijvoorbeeld, waar wij dan wel kunnen spelen. Dat is weer wat groter. En zo zijn er nog een aantal cafés die hier in Nederland van dat soort dingen doen. Maar eigenlijk niet zo gek veel hoor. Maar dit is, ja, de Aam, maar dat is dan weer anders. En het mooie is dat je hier ook allemaal mensen krijgt die die muziek leuk vinden. Waardoor toch een soort van sfeer ontstaat van ons kent ons. Maar ook een sfeer van mensen die echt voor de muziek komen. En hier komen ook geen mensen die niet van die muziek houden. Dat is het prachtige. Dus je hebt altijd een goed publiek waar niet geouwehoerd wordt en die geen moeilijkheden veroorzaakt, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook prachtig. Je kunt hier dus de muziek horen die je leuk vindt en je kunt daar ook nog een leuk bolletje bij drinken. En die atmosfeer is hier altijd uitstekend. En ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij is een echte liefhebber, want toen hij begon, toen vertelde hij mij en je denkt dan altijd, nou daar zal wel niks worden, van dit en dit zou ik graag willen. Maar uiteindelijk heeft hij dat toch voor elkaar gekregen, dus hij heeft zijn ideaal verwezenlijkt en is eigenlijk nog verder gegaan als dat, samen met Johan dan, door dat festival op te starten. En dat is natuurlijk een hele goede zaak. Goed. Ja. Ja.
0: Muziek die is ook wel een spul is, in het café, Café de Witte Bal, van Kelly Jo Phillips. See that my grave is kept clean. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: In 1960 nam Otis Rush in de Chess Studio in Chicago een nummer op met gitarist Matt Murphy en bassist Willie Dixon. In 1966 coverde John Mayall ditzelfde nummer met Peter Green als gitarist, maar dit is het origineel van Otis Rush. So many roads, so many trains.

0: standing here.
1: Otis Rush, So Many Roads, So Many Trains. Buddy Guy vertrok uit Louisiana naar Chicago om carrière te maken. En van 1960 tot 1967 was hij studiogitarist in Chicago. Maar op advies van Magic Slim begon hij aan een solo carrière die nog steeds voortduurt. Buddy Guy, First Time I Met the Blues.

Buddy Guy, First Time I Met the Blues. Freddie King uit Gilmer in Texas heette eigenlijk Freddie Christian, maar hij gebruikte de achternaam van zijn moeder als artiestennaam. En hij had een hit met een nummer geschreven door Billy Miles uit Greenville, North Carolina. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Have you?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? John Lee Hooker uit Mississippi was in de jaren 60 een vrij onbeduidende artiest in Amerika, maar Eric Burdon, de zanger van Animals, was een fan van hem en begon nummers van hem te coveren. En zo werd John Lee Hooker min of meer beroemd. John Lee Hooker, Boom Boom.

John Lee Hooker, Boom Boom. Howlin' Wolf werkte altijd met dezelfde gitarist, Hubert Sumlin. Maar de goede man had problemen met zijn gezondheid. Hij had last van zijn nieren en toen daar ook nog

Howlin' Wolf, Killin' Floor. Coco Taylor ging met de bus van Memphis naar Chicago om daar te slagen als zangeres. Maar in Chicago zat helemaal niemand op haar te wachten. Maar dankzij haar ontdekker Willie Dixon werd ze alsnog een ster. En dit was haar eerste hit. Coco Taylor, Wang Dang Doodle.

Coco Taylor, Wang Bang Doodle. Little Milton was een van de eerste zwarte artiesten die een contract tekende bij Sun Records in Memphis. Daar functioneerde hij tussen Elvis Presley, Roy Orbison en Johnny Cash. Zijn doorbraak had hij echter later in Chicago bij Chess Records. En vervolgens ging hij voor veel geld naar Stax in Memphis. Maar dat label ging failliet en hij besloot zijn carrière bij het mooie Melico Records. Little Milton, Feel So Bad.

Little Milton Feels So Bad. Ook het oude, vergeten materiaal van Aretha Franklin is heel interessant. Deze mevrouw heeft eigenlijk nooit een slechte plaat gemaakt. Dit is een eigen compositie. Aretha Franklin, Dr. Feelgood.

0: real.
1: Aretha Franklin, Dr. Feelgood. Eric Clapton en Jimi Hendrix waren fans van hem, dus Albert King moet wel een groot bluesgitarist geweest zijn. Op 17 mei 1967 nam hij in Memphis een nummer op met Booker T en de MG's. En het nummer werd ook geschreven door Booker T. Albert King, Born Under a Bad Sign.

Elvis King, Born Under a Bad Sign. Etta James werd door haar platenmaatschappij vanuit Chicago helemaal naar Muscle Shoals in Alabama gestuurd om daar een single op te nemen. En waarom naar Muscle Shoals? Nou, daar hadden ze van die fantastische studiomuzikanten. De single Tell Mama zou een grote hit moeten worden, maar de radiostations begonnen de B-kant te draaien en daardoor werd dit nummer wereldberoemd. Etta James, I'd Rather Go Blind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Willie Dixon, Walking the Blues is het album van deze week. En dat album staat boordevol nummers die geschreven zijn door Willie Dixon. Dit nummer nam Little Walter, de mondharmonica-speler uit Chicago, in 1955 op. En later werd het nog gecoverd door Sonny Boy Williamson, Elvis Presley, The Avery Brothers, de Spencer Davis Group, Bo Diddley, Muddy Waters en James Cotton. Maar dit is het origineel van Little Walter, My Babe.

Little Walter, My Babe. Zanger en mondharmonica speler Paul Jones van Manfred Mann was een echte bluesjongen. Het zal ook geen toeval zijn dat hij tegenwoordig nog steeds zanger van de bluesband is. Maar in de tijd dat hij bij Manfred Mann zong, coverde hij een nummer van Bo Diddley dat geschreven werd door Jerome Green, een bandlid van Bo Diddley. Manfred Mann, Bring It To Jerome.

Manfred Mann, Bring It to Jerome. Michael Bloomfield overleed op 15 februari 1981 in San Francisco. Hij overleed aan een overdosis drugs. Hij kwam uit een rijke Joodse familie in Chicago. Hij was een begenadigd gitaartalent, maar hij was niet opgewassen tegen het rock'n'roll leven. Michael Bloomfield, Going Down Slow.

Michael Bloomfield, Going Down Slow. En deze Michael Bloomfield had een hele goede vriend in Chicago, Paul Butterfield. Dat was een geweldige mondharmonica-speler, maar ook hij ging ten onder aan drank en drugs. En hij overleed op 4 mei 1987 aan een overdosis in Los Angeles. En hij werd slechts 44 jaar. Paul Butterfield, born in Chicago.

Paul Butterfield en Born in Chicago. John Hammond, dat is een blanke blueszanger uit New York. Hij nam een nummer op met Rolling Stones basgitarist Bill Wyman en de gitarist van de band, Robbie Robertson. John Hammond, I Can Tell.

John Hammond, I Can Tell. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Martin Fuller deed de techniek, Jan Damme coördineerde de playlist. En we gaan eruit met een heel mooi nummer van Henry Sinclair Fredericks uit Harlem, New York. Hij begon met gitarist Ry Cooder, een band, The Rising Suns, maar na één album hield hij het al voor gezien en begon hij een solo carrière als Taj Mahal. She Caught the Katie.

0: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. Om te praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Specht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamse.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader.
0: Arbeiders, of?
1: Ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt, maar had nooit echt de ambitie om nou. Flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Dus allerlei soorten werk gedaan voor een. Bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf. Zo'n web, weet je wel, met dames met koffers. Die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan,
0: huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware-parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zij had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven. En ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel. Ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die. Uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz. Take Five, en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelde, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Hoe heet ze ook weer?
0: Ella.
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse.
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel, dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Monage. Il promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en die singeltjes weet ik wel, die, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo'n brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel.
1: Toen zat ik.
0: Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie en toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen. Weet ik wel dat er was. Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: het Paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van, nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren. Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En want toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Dus, je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: Girl Called Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin. Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Dus.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house hele erge opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je. Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kijk maar wat ik me voorstel. Dat heb ik ook, ja. Zoals van mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands te gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En een liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. Maar dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou Bluff op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk te gek. Toen had hun management geloof ik gezegd dat dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk ook een beetje gekker. Hè?

0: bepaalde voorwaarden aan, namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
1: Oh, bij Jacques van Dijl.
0: Juist.
1: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
0: Daar ben ik inmiddels ook weg?
1: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
0: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van... Ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige...
1: Viool, alviool, cello.
0: En tweede viool natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou, het gaat helemaal geweldig, maar...
1: Dat was Engel, of niet?
0: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
1: Oh, met een klein orkest, ja.
0: Ja, ja, je bakte er wat van, ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna... Toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dan kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met een kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt. Was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
1: Dan ben je de lul geweest, zou ik
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter. Want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
1: Nee.
0: Dat had ook nog kunnen gebeuren.
1: Jij zit...
2: En George, jij...
1: Ja, oké, man.
2: Dresscode is goed.
0: Goeie stap.
1: Jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
0: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had dan ook echt klassieke strijkers, dus dan...
1: Ja, dat kun je gewoon, dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
0: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen was ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Ninetown, Paradiso en Leeuwarden iets, maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker. Blij ik terug ben.
1: In het circuit.
0: Popcircuit, ja.
1: Maar jij... Je hebt nu gewoon weer een band, dus...
0: Ik heb weer een band, ja.
1: Zit Pieter van Boogaard daarin?
0: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
1: Ja.
0: Ja, die zit erin.
1: Speelt die piano toevallig?
0: Ja, toevallig, ja.
1: Is het jongen van Double Brown of zo?
0: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
1: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
0: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog...
1: Speelt hij ook helemaal de orgel?
0: Nee.
1: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
0: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meijen natuurlijk, niet te vergeten.
1: Ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, meen ik me dacht herinneren.
0: En Vitesse natuurlijk.
1: Ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van... Omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB-muziek spelen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dan krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijk de clichés natuurlijk, hè. Van,
0: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande, hoor. Omdat dat popcircuit natuurlijk toch moeilijk is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden
1: voor cultuur?
0: Voor cabaret.
1: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
0: Ja, dus ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht,

0: Oh ja. Je bent er dan toch om 4 uur om een beetje goed te sound checken. Je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
1: Kunnen we hier ook door?
0: Daar gaan we in.
1: Ja.
0: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
1: Ja, ja, ja. Dat is...
0: Dat is, dat is toch een minpuntje hoor, vind ik.
2: Jou kan het geen reet schelen.

0: café, die dikke juffrouw, die draagt zo, die is heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie je, een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen. Maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan krijg je nog een voortje. En dan krijg je een hoofd. En dan... Daarna ook nog een toetje en dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail, man.
1: Ja, is niet te doen.
2: Nee. Wel dus
1: dat moesten we, en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... Ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè. Maar nu zit ik natuurlijk in een popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nassie uit een afwasstijl.
2: En zijn we... En
1: ook geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, natuurlijk. Dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Het leven over 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de Nieuwe Binnenweg. En dat is dan wel weer, toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, en dat was een goede club.
2: Ja.
1: Daar kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterker, zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat hij nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom ook bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent een dagje ouder geworden.
2: Ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: meestal moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan werk ik dan de dag niet meer.
1: Gebeurd, ja. Ja. Nee, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel vervelend.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh.
1: Rotterdam.
2: Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja.
2: Dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat. Uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja, ja,
1: dat het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: snaars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en gewoon een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk. Ja. En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie, die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, ik ben wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: wat
2: van?
1: Ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, geloof ik niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar ja, misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je...
1: En het was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk, en de president van Portugal. En het was, de koningin ging dan weg. Want eerst denk je als een onzin, zo'n koningin, wat betekent dat nou? Waar zit de staat? Is dan toch wel grappig. Je ziet ook gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg. En dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig, vond ik het. Echt grappig.